Lekker eigenwijs, Jorden. Kinderen voor kinderen. En dit is de ochtendshow. Het is alweer woensdagochtend. De datum is 9 september. En we zitten volop in de eerste week van... september. Nou, dat is niet helemaal waar. Ja, ik ben natuurlijk net terug van vakantie, dus ik ben nog een beetje in de war. Maar goed, we gaan een leuke uitzending maken. Marjoni komt er ietsje later bij, om 7:15. En heb je nou vast een liedje wat je graag zou willen horen, dan mag dat. Vraag het aan via de app of via de e-mail. Dat is allemaal te vinden op onze website hallokidsradio.nl. Zometeen, Wolf en Klein Duimpje, die zijn al aangevraagd. We hebben ook een nieuw liedje om 6:15. En dit is Shakira.

0: Dans met Tante Rita. Nou, dat is toch even lekker wakker worden zo. Op de vroege ochtend.
1: Nieuw, nieuw, nieuw.
0: En nou is dat liedje natuurlijk helemaal niet nieuw. Nee, absoluut niet. Maar het liedje wat nu gaat komen, is dat zeker wel. We hebben het over Cat's Eye. Dat is een K-pop band. Voor een deel. Want ze komen niet allemaal uit Zuid-Korea. Want ja, K-pop komt daar vandaan natuurlijk, hè, Zuid-Korea. Maar er zitten ook een aantal leden in de band. Die komen er niet vandaan. Maar toch noemen we het K-pop. Nou, ik vind het allemaal prima. Cat's Eye, ze zijn hartstikke populair. En dit is hun liedje, hun eerste grote hit volgens mij. En die heet Animal.

0: Als wij zingen Waar ga je heen, dan zingen jullie...
1: Zo alleen, zo alleen.
0: Precies. En als wij zingen Zing jij er lustig op los, dan zingen jullie...
1: In het bos, in het bos.
0: Precies. Even oefenen. Komt-ie.

Luna Sabella en Bailamo. Ja, je hebt ook Bailamos, dus ik moest even nadenken. Zometeen is het 6:30 tijd voor een verhaaltje van Sprookjesboom. Dat doet hij altijd om 6:30 ochtends en om 8:30. En dat gaat vandaag over wolf. Ja, dat is. Ik denk dat de meeste verhaaltjes van Sprookjesboom ook over wolf gaan. Maar dit is wel een spannend verhaal. Hoe dat hoort, hoe dat gaat.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Op die speciale dag zat de wolf namelijk weer eens tevergeefs achter Roodkapje aan.
1: Help!
2: Weer niet gelukt. Ja, ik word natuurlijk ook een jaartje ouder. Maar toch vind ik het niet eerlijk.
3: Voor mijn hulp bij alle rampen.
2: Oh, ook dat nog. Heb je hem ook weer?
3: Beste wolf, laat mij je helpen. Kan ik jou verdriet soms helpen?
2: Ja, ik ben vandaag jarig. Oh. En ik had er zo op gehoopt dat Roodkapje deel wilde zijn van mijn feestmaal. Maar ja, ik heb ook altijd pech. Kon ik maar één keertje dat Roodkapje vangen. Of klein duimpje. Of desnoods één van die kleine geitjes.
3: Ach, best wolvenbeest. Ik gun zelfs jou je verjaardagsfeest. Als cadeau vervul ik jouw verlangen. Jij kan vandaag iedereen vangen.
2: Ach, laat ook mij.
4: Wat zeg je nou? Dat is een grapje zeker. Dat is onverwacht. Ik kan het bijna niet geloven. Maar ja, als die bloemenfluiter het zegt, kan het allicht proberen.
5: Ik ga naar grootmoeder koekjes brengen.
4: Ja, dat dacht ik dus niet.
5: Ah, de wolf!
4: Hier jij!
5: Blijf van me af! Ja.
4: Wat zeg je me daarvan?
5: Ga weg!
4: Die tovertulband heeft woord gehouden. Dat wordt feest. Er is hier een jarig, hoera, hoera, oh. Dat kun je wel zien, dat ben ik.
6: Wat ben jij, ik verpraat vrolijk.
4: Ja, ja, ik ben jarig en alles zit eens een keertje mee. Ik kan vandaag iedereen vangen die ik maar wil.
5: Nee.
4: Zo staat je goed, die streepjes. Zeg, wil jij Roodkapje en haar vriendjes bewaren in dat mooie hokje van je, tot ik tijd heb om ze op te eten?
6: Oh, dat is best. Maar dan wil ik wel straks meesmikkelen en smullen.
4: Geen probleem. Er komt nog een klein duimpje en wat geitjes. Zo, dan ga ik nu de rest even halen. Toedeloe! Oh.
6: Zo, meisje. Laat me je vinger eens voelen.
0: Dankzij de belofte van de fakir kreeg de wolf iedereen te pakken.
4: Kijk eens aan, de voorafjes.
5: Nee.
4: Ja. Zelfs die zeven muilslaars hielpen niet. Hij zat weer in de klok.
5: Help.
4: Maar ja, ik wist waar de klepel hing. Zo, en de laatste.
5: Help.
4: Nou, ik heb wel honger gekregen hoor, van al dat jagen.
6: Hoppa. Dat komt mooi uit. Mijn keteltje staat al lekker te bubbelen en te borrelen.
4: Mooi, zullen we dan maar beginnen? Hé, wat doe jij hier? Het is een diner voor twee hoor.
3: Beste wolf, jij moet iets weten. Mijn kleine vriendjes... mag jij niet op gaan eten.
4: Hé, maar je had me toch gezegd dat ik iedereen mocht vangen?
3: Ja, en die belofte heb ik ook niet gebroken. Maar over opeten is niet gesproken.
6: Hé?
3: Mijn beste vriend, die kleintjes mag je niet verslinden. Daar kan ik mij niet in vinden. Daarom krijgen zij nu vliegend vlug allemaal hun vrijheid terug.
5: Yeah!
6: Yeah! Yeah!
4: Maar, wacht even, joh. Het is niet eerlijk. Oh, het is het niet.
7: Zeg, wat is hier aan de hand?
4: Mijn verjaardagsmaal is er net vandoor gegaan.
7: Oh, dat is spijtig. Maar ben jij jarig dan?
4: Ja.
7: Amai, en ik heb helemaal geen cadeautje bij me. Ah, wel hier.
6: Hey, wat doe je nou?
7: Het komt uit een groot hart, zullen we maar zeggen. Hè?
4: Ik wilde zo graag een geitje.
7: Wat een zuur kaas, zeg. Dan niet, hoor. Salut.
4: Ach, waarom overkomt mij dit nou altijd?
0: Ja, zo kreeg de wolf een hongerige maag voor zijn verjaardag. Net goed. Als hij een beetje had nagedacht, had hij natuurlijk moeten weten dat de fakir hem nooit klein duimpje en zijn vriendjes op zou laten eten. Dat doet me trouwens denken aan. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: had een rover, zo'n Scheherazade had een sprookjesboek. Maar deze jongen hier zit barstend vol met een vertoverkunsten op verzoek.
1: Kan u beter in de aanval gaan met al die ammunitie in

Uit de film Aladdin hoorde je zo'n vriend als ik. Dat zijn leuke liedjes. En dit liedje werd aangevraagd door Jasmijn. Jasmijn is 6 jaar en zat al vroeg in de mailbox. Vind ik leuk. Ouderwetse mail. Gewoon studio@hallokidsradio.nl. En vroeg om dit liedje. Nou, dan draaien we het meteen.

0: leukste muziekmix. Hallo Kids Radio.
1: Jij had een idee, we gaan oefenen voor een show.
2: We gaan in de spotlight voor publiek.
1: En dat doen we ook de koprol.

0: met de zomer van Oyalele op Hallo Kids Radio. Het is tijd voor de prijsvraag. Want ook vandaag hoop ik natuurlijk weer iemand aan de telefoon te hebben.
1: Ja, het is tijd voor die supergeheime
0: 10 voor 7 prijsvraag. En deze week maak je kans op een superleuke prijs. Wat is dat?
2: Win een kawaii kleurboek Cute Animals.
0: Ja, een kleurboek is natuurlijk altijd leuk om te winnen. Maar deze is helemaal leuk, want er staan superveel schattige diertjes in. Mocht je nou willen weten hoe dat eruit ziet, ga even naar onze website. Want daar zie je ook de voorkant van het kleurboek staan. Alleen, ja, Arnoud, dat kleurboek geven we natuurlijk niet zomaar weg. Nee, ja. Daar moet je wel wat voor doen.
1: Dat hebben we bijna nog nooit gedaan.
0: Nee,
1: daar moet je wel wat voor doen in de vroege ochtend. Maar dat helpt ook. Ik bedoel, je gaat straks ook naar school toe. Daar moet je ook een beetje jezelf aan het werk zetten. Een beetje leren. Dus een beetje nadenken. En dat moet ook bij ons. Nou, Marjoni heeft een prijsvraag bedacht voor vandaag. Weet je nou het goede antwoord? Dan kun je straks meedoen via de website hallokidsradio.nl of via de gratis app van Hallo Kids Radio. Daar gaat hij.
0: Oké, let op. De vraag van vandaag is: welke kleur van het ABC-rijtje zit niet, nog een keer, zit niet in onze Nederlandse vlag? Dus nog een keer, welke kleur in het ABC-rijtje zit niet in onze Nederlandse vlag? Is dat
1: A,
0: de kleur rood? Of is dat
1: B,
0: de kleur wit? Of is dat
1: C,
0: de kleur groen? Dus welke kleur zit niet in onze Nederlandse vlag? Is dat A, de kleur rood, B, de kleur wit of C, de kleur groen?
1: Nou, als je denkt, ja, dat weet ik, hallo, dan zou ik nu even meedoen. Dan kun je zo'n heel mooi kleurboek winnen. Dat kan dus via de website hallokidsradio.nl. Klik dan op het plaatje win en doe mee.

0: zoek naar een dag vol plezier voor het hele gezin? Ontdek het dolfinarium. Bewonder dolfijnen, zeeleeuwen, walrussen en nog veel meer bijzondere zeedieren. En er is nog meer te beleven. De nieuwe indoor speeltuin Atlantis zorgt voor uren speelplezier, ook als het weer even tegenzit. Een dag vol ontdekken, spelen en genieten voor jong en oud. Koop nu je tickets voor het dolfinarium en beleef het zelf.
1: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.

0: Nou, Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Een hele goedemorgen. Het is exact 7 uur. We zijn lekker vroeg. Dit is de ochtendshow van Hallo Kids Radio met Arnoud en Mayoni.
0: Ja, inderdaad allemaal. Een hele goede morgen. Het is vandaag woensdag. Woensdag 9 september. En dat betekent, Arnoud, ik weet niet of jij het toevallig hebt meegekregen, maar we zijn het helemaal vergeten te vertellen afgelopen maandag, dat de verspillingvrije week deze week begonnen is.
2: De wat?
0: De verspillingsvrije week. Dat betekent dat je geen eten mag weggooien.
2: Oh, dat is...
0: dat begon maandag tot... En dat is dus tot en met zondag. Maar dat zijn we helemaal vergeten om te zeggen.
2: Oh, dat is natuurlijk wel belangrijk. Ja. Dat is... Kijk, het beste voorbeeld is volgens mij een all-you-can-eat restaurant.
0: Daar wordt wel veel weggegooid inderdaad. Ja.
2: Vroeger, nou, dat is nu beter hoor. Maar vroeger was dat wel zo. Dan schepten mensen echt hele porties op van alles. Het begon met een pizzabodem en dan frietjes erbovenop, wat dan ook. En dan ging de helft ging weer weg. Nou, dat is tegenwoordig wel beter geworden. Maar er wordt nog steeds ontzettend veel eten weggegooid. En het leuke is, als je bijvoorbeeld, ik noem eens wat, gisteren rijst hebt gegeten. Ja. Of macaroni of wat dan ook. Zet het in de koelkast. En vaak wordt het alleen maar lekkerder de dag daarna.
0: Ja, het is natuurlijk wel zo dat deze verspillingsvrije week is vooral bedoeld natuurlijk om bewustwording te creëren. Dat klinkt heel moeilijk, maar dat betekent eigenlijk dat je er wat meer bij stilstaat hoe vaak je nou eigenlijk iets weggooit. Want Arnoud, ik weet niet of je het gezien hebt, maar wij hadden gisteren hele lekkere appeltaart. Maar er liggen nog 3 stukjes in de koelkast. Dus wij zijn dus eigenlijk ook niet goed bezig. Als dat te lang daar ligt, dan moeten al die 3 stukjes de prullenbak in.
2: Ja, ik snap het. Nee, dat moeten we niet doen. Dus die moeten vandaag op. Hoe dan ook.
0: Ja. Dat is wel... maar goed. Aan de andere kant, we zijn met meer mensen op kantoor. Hè? Dat scheelt. Dus ik hoef ze niet allemaal in mijn eentje te eten, gelukkig.
2: Nee, dat is waar. Goed, hebben we het nu al over appeltaart. Terwijl de ontbijttip zo meteen pas komt. Hè?
0: Ja.

0: Williams met Happy op Hallo Kids Radio. Het is bijna Happy Kids Radio, als je het zo zegt, hè?
1: Ja, dat was ook een leuke naam geweest. Maar nee, we heten Hallo, niet Hello trouwens. Heel vaak zeggen mensen Hello
0: ja,
1: Kids.
0: Ja, dat klopt.
1: En dan denken ze radio? Nee, radio. Nou goed, maakt allemaal niet uit. We hebben de leukste liedjes en de leukste laatste nieuwtjes.
0: Ja.
1: En wat we altijd zeggen, wij zijn voor gezond eten. We zijn voor ook af en toe een frietje. We zijn voor meer lezen. Dat is ook belangrijk. En museumbezoek. Ja, dat klinkt heel saai misschien als je dat denkt van museumbezoek. Maar er zijn zoveel leuke musea in Nederland. En veel van die musea die hebben ook speciale tentoonstellingen. Nou, we gaan even. Ik neem je gewoon even mee naar Maastricht. Helemaal in het zuiden van het land. Want daar heb je het museum Bonnefante. En Marjoni, ja, jij weet het ook al een beetje. Wij gaan daar binnenkort naartoe.
0: Ja, want er is namelijk iets bijzonders wat ze daar gaan doen. Namelijk de museumnacht.
1: Ja,
0: dat betekent eigenlijk in het donker naar een museum gaan. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Want dat vind ik toch wel een beetje spannend.
1: Ja, dat wordt leuk. En dat heeft van alles te maken met de tentoonstelling Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Nou, wat is er aan de hand in dat museum? De derde verdieping van dat museum is eigenlijk helemaal omgetoverd tot een speeltuin waar kinderen kunnen ontdekken, experimenteren en zelf doen. Dus eigenlijk, nou ja, wat de titel al zegt, doe en durf als een kunstenaar. Dat is natuurlijk wel leuk, hè? Want een museum, daar denk je misschien bij. Ah, dat is alleen maar schilderijen kijken. Nou, dit niet hoor.
0: Nou, sterker nog, bij de meeste musea mag je niks aanraken. Nou, bij deze tentoonstelling is de bedoeling dat je alles aanraakt.
1: Ja, je moet zelfs.
0: Ja.
1: Je moet de dingen aanraken. En dat is ook een beetje de bedoeling. Regels loslaten, vrij experimenteren. En gewoon op een andere manier kijken, denken en ervaren. En wat leuk is, het is eigenlijk voor kinderen, voor 6 tot en met 12 jaar. Maar het is ook leuk voor de papa's en mama's.
0: Ja, absoluut.

0: Ja, Arnoud, jij had het net over die tentoonstelling Born to Play. Dus ik dacht, ik moet even een liedje erachteraan draaien, wat al een beetje te maken heeft met ontbijttip, maar ook dus met nog knutselen. Want ja, het huisje van de heks is natuurlijk gemaakt van eten, maar moet wel in elkaar gezet worden. Dus dat is ook een beetje, hoe noem je dat, ook een beetje een artiest dan. Want ja, hoe lekkerder het huisje eruit ziet, hoe beter natuurlijk voor heks.
1: Ja, nou ja, ook weer niet. Want hoe lekkerder dat huisje, hoe vaker daar geknabbeld wordt, hè?
0: Ja, goed punt. Ja, dat is inderdaad ook wel weer zo. En eigenlijk zeggen ze natuurlijk altijd, spelen met eten is niet helemaal de bedoeling.
1: Nee, maar het maakt het wel leuker. Dat is ook als je bord heel leuk opmaakt. Of iets ziet er heel lekker uit. Dan ga je het ook sneller eten natuurlijk.
0: Ja, dat is zo. Dat is zo. En vooral als er dan bijvoorbeeld iets verstopt is. Want kijk, je kan natuurlijk wel een worteltje eten. Of gewoon een boterham met kaas. Maar ja, dan zie je meteen alle ingrediënten. Maar papa's en mama's zijn er tegenwoordig steeds beter in. Om stiekem een beetje groente bijvoorbeeld ergens in te verwerken. Zonder dat je het ziet. En dat is toch eigenlijk ook alweer een beetje een kunst op zich.
1: Nou, we hebben het over eten. Het is 7:15. Wat dacht je ervan?
2: Goedemorgen, DJ Arnold en DJ Mayoni. Wij zijn wakker. Hebben jullie een ontbijttip voor ons?
3: Ja, nou, dat werd ook eens tijd.
0: Ja, en we gaan vandaag, als we het dan toch hebben over iets verstoppen. We gaan banaan verstoppen in eten.
1: Banaan verstoppen in eten. Oké, nou, ik ben heel benieuwd. Vertel.
0: Wat gaan we namelijk doen? We gaan namelijk maken bananenpannenkoekjes. Maar doordat die banaan door het beslag heen zit, zie je hem niet meer. Slim, hè?
1: Oh ja.
0: Ja, hartstikke slim. En trouwens, dit is, deze versie kan je maken zonder chocola. Maar de versie van mijn recept is dan met chocola. Dus dan krijg je ook bruine pannenkoekjes. Nou, wat heb je nodig? Je hebt nodig 2 rijpe bananen. Waarom rijp? Nou, dan zijn ze een beetje anders van smaak en dan zijn ze wat zachter. Dus dat is voor het beslag ietsje makkelijker. Nou, dat ga je in een grote kom doen. Dus dan prak je even die zachte bananen, die 2. Je doet er een eitje in breken. Er gaat een beetje bloem bij. Een klein scheutje melk. En dan hussel je alles door elkaar. En dat is wel even, dat duurt wel even voordat alles goed door elkaar gehusteld is. En dan is je beslag klaar. Als je er geen chocoladepannenkoeken van wil maken. Wil jij wel chocoladepannenkoeken van maken? Dan moet je pas op het laatste een grote lepel cacao erbij doen. En waarom is dat pas op het laatste? Dat heeft te maken met anders krijg je klontjes. En dat is niet zo lekker.
1: Nee, dat wil je niet.
0: Nee, dat wil je niet. Dus nou, als je dat gedaan hebt, zo'n grote lepel chocoladepoeder. Dus cacao, Nesquik, wat je maar net in huis hebt. Dan hussel je dat goed door elkaar. Zodat je een bruin beslag krijgt. En dan, ja, ben je eigenlijk al op de helft. Want dan hoef je alleen nog maar een koekenpan te pakken. Een beetje boter in te doen. En dan het beslag erin gieten. En het beslag wat je net gemaakt hebt, dat is voor meerdere pannenkoekjes. Want je mag kleine pannenkoekjes hiervan maken. Dus gebruik even een kleine lepel of zo. Dat je daarmee het beslag dan in de pan iedere keer giet. En dan is het gewoon bakken zoals altijd. Hè. De eerste ene kant bruin maken, dan hoppakee, flippen zo de andere kant op. Weet wel, een pannenkoek kan je normaal gesproken heel makkelijk omflippen. In je pan, dat je hem zo de lucht in gooit. Bij deze kan dat wat minder goed. Dat heeft namelijk te maken door de banaan die erin zit. Want dan kan je pannenkoek eerder breken. Dus als je hem dan in de lucht gooit, dan heb je kans dat je pannenkoek helemaal uit elkaar valt. Dus dat zou ik niet doen. Zonde.
1: Nee. Oké, nou goed. Oh ja, oké. Ja.
0: Nou, en dan als die allebei de kanten lekker bruin is geworden, dan is je bananenpannenkoek klaar. En het leuke is dus, ja, die banaan die zie je helemaal niet. Dus dan heb je al een beetje fruit gehad in de ochtend, zonder dat je het zelf door hebt. Is toch knap?
1: Oh, oké. Nou, dat is wel een gezonde tip.
0: Ja, enig is natuurlijk alleen wel. Kijk, ik weet niet hoe dat bij jou is, Arnold. Ben jij een beetje fan van bananen?
1: Nou, als het een beetje gebakken is, dan kan ik er beter tegen. Dus ja.
0: Ja, oké. Dus bij jou zou het kunnen. Nee, want ik bedoel, ik ken bijvoorbeeld ook iemand, een vriendin van mij, vindt een banaan dus echt verschrikkelijk. Nou, ik denk dat kijk, het is wel een verstoptruc, die banaan in die pannenkoek, maar ik denk toch dat ze hem zou ruiken. Dus je moet natuurlijk wel even van tevoren aftasten, hè, van of iemand echt wel fan is van banaan of niet. Want ja, een banaan ruikt vrij sterk, dus ook al zit hij verstopt, ja, het kan wel zijn dat je het toch een beetje door hebt.

0: Ik ben heel benieuwd hoe het liedje van de Koningsspelen van volgend jaar gaat klinken. Maar dat duurt nog even, want het is pas volgend jaar april dat we weer met z'n allen staan te dansen. En dat is het nog niet, nog lang niet.
1: Nee, dat is helemaal zo. Over dansen gesproken. Gisteren was ik lang onderweg naar huis. En dan hoor je nog wel eens iets op de radio. En
0: ja.
1: Gisteren kwam opeens uit het niks eigenlijk het nieuws naar buiten. Dat er een hele grote artiest naar Nederland komt. En snel ook al.
0: Oh.
1: En dan heb je natuurlijk best wel artiesten die de hele wereld afreizen. Dan denk je, oh ja, Harry Styles is er weer. Natuurlijk bijzonder. Maar dit is wel een artiest waarvan heel veel mensen denken, oké, daar wil ik wel bij zijn. Ik heb het over niemand minder dan Stevie Wonder.
0: Oh, maar die meneer is ook al op leeftijd.
1: Ja, maar dit is een beetje toch wel in de categorie van de Beatles en de Stones. En
0: ja.
1: Opeens bleek gisteren dus dat hij op 28 oktober naar Amsterdam komt voor een concert.
0: Oh.
1: En wat nou zo leuk is, wat hij gaat doen, is een heel album daar gewoon live spelen, zoals het album ooit gemaakt is. En dat is een album wat wij laatst nog in de platenkast hadden. Daar heb ik het over gehad. Namelijk Songs in the Key of Life.
0: Oh.
1: Dat is een dubbel album. Ja, dat is natuurlijk een heel oud woord. Maar dat waren dus een als je dat kocht, dan waren dat twee zwarte schijven met heel veel liedjes erop. En dat album, even kijken, dat zijn er 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Het zijn 21 nummers. En die gaat hij dan live spelen in Amsterdam, in de Ziggo Dome.
0: Ja, alsof het lijkt dat je bij de opnames was van toen.
1: Ja,
0: zo
1: precies,
0: teruggaan in de tijd. Ja,
1: ja. Nou, dit is natuurlijk wel een artiest die dit is een van de grootste artiesten op aarde. En de kaartverkoop begint aanstaande vrijdag. Dus ja, ik hoorde al van heel veel mensen die toch wel denken, oh jee, oh, ik moet wel een kaartje hebben. Dus dat wordt nog spannend vrijdag. Want zoveel mensen passen er nooit in de Ziggo Dome. Dus ik denk dat, de kaartverkoop start om 10 uur volgens mij. Ik denk dat om 10:04 die hele zaal uitverkocht is.
0: Ga jij ook een gokje wagen?
1: Ik ga ook een gokje wagen.
0: Oh, spannend. Maar oké, dan hebben we het dus nu de hele tijd gehad over Stevie Wonder. Moeten we natuurlijk wel even een liedje erachteraan draaien. Dus vertel.
1: Nou, dan gaan we even een heel bekend nummer draaien. Dat is nummer 11 van dit album, Songs in the Key of Life. Dat is deze, Isn't She Lovely?

0: Dat waren twee hele bekende groene... Ja, wat zijn het eigenlijk? Tovenaars? Nee, ook niet. Ja, hoe noem je dat eigenlijk? Titus en Fina, nou wat zijn dat? Het zijn mensen, ja tuurlijk, maar tovenaars toch?
1: Dat weet jij beter dan ik. Dus
0: volgens mij wel.
1: Als jij het al niet weet, dan ja.
0: Ja, dat is eigenlijk heel slecht. Nou goed, ik zal vast wel geholpen worden zometeen door iemand die even een bericht stuurt via de Hallo Kids radiotelefoon. Want Titus en Fien staan regelmatig in het theater. Sterker nog, volgend jaar zijn ze weer terug. Dus dan kan je ook naartoe. Maar vandaag kan dat niet. Nee, want vandaag moet je straks zometeen naar school. En je moet ons even helpen zingen.
2: Volgens mij is er hier iemand...
0: Ja, want het is de hoogste tijd om te gaan zingen voor iedereen die vandaag jarig is op 9 september. Dus we gaan zo meteen heel hard zingen. Maar Arnoud, ik wil ook zo meteen iemand gaan bellen. Dus eerst eventjes de bekende mensen. Zijn die vandaag jarig toevallig?
1: Nou, er zijn best wel wat die bekend zijn en jarig. Wat dacht je van Hugh Grant? Hele bekende Engelse acteur. Die is vandaag 66 jaar geworden. Dan hebben we ook nog... even kijken. Nick van der Wal. Oftewel Afrojack. Die is vandaag 39 geworden. Bekende DJ natuurlijk. En Mr. Christmas is jarig.
0: Oh, je zou bijna denken dat hij altijd in december jarig is.
1: Ja, nee. Ja, dat zou... Had hij wel leuk gevonden. Nee, Michael Bublé inderdaad uit Canada. Die is vandaag 51 jaar geworden.
0: Oh, zo ouder dan ik dacht. Maar goed, ja, sommige mensen die zijn voor je gevoel nooit ouder aan het worden natuurlijk. Hè. Dat vind ik bij hem ook altijd een beetje zo.
1: En we hebben natuurlijk ook iemand op de kalender staan bij ons. Bij Hallo Kids Radio. En die gaan we nu proberen te bellen.
0: Ja, dat wou ik net zeggen. Dus het leuke is, deze heeft zich pas nog opgegeven. Want toen kregen we een berichtje. Ja, ik ben binnenkort jarig. Dus toen zei ik, nou, dan moeten we even wat regelen natuurlijk. Dus ik ben benieuwd of de jarige Job al wakker is.
3: Hoi, met Kino Hogewerf.
0: Hallo, goedemorgen met Arnoud en Mayoni van de radio.
3: Hoi.
0: Hallo. Zeg, wij zijn op zoek naar iemand die vandaag jarig is.
3: Huh? Wat is er?
0: Wij zijn op zoek naar iemand die vandaag jarig is.
3: Ja, heb je nu aan de lijn.
0: Kijk eens aan. En dat is?
4: Scarlett.
0: Scarlett, goedemorgen. Zeg Scarlett, vertel eens even, hoeveel jaar ben je vandaag geworden?
4: 7.
0: 7, dat is een mooie leeftijd. Scarlett, ga ik even een gokje doen, hè? Ik ben hier altijd heel slecht in, maar ik ga het wel proberen. Dan zit je nu, vanwege na de zomervakantie, zit je nu in groep 4?
4: Nee, want ik doe nog een groep extra.
0: Oh, je doet nog een groep extra. Dan zit je dus nu in groep 3?
4: Ja.
0: Oh, maar dat is niet erg, want weet je wat nou zo handig is, Scarlett? Is dan weet jij al wat er allemaal gaat gebeuren dit jaar. Dan kan je alles al verklappen van tevoren voor al je klasgenootjes.
4: Dat kan niet, want ze hebben nu een nieuwe methode.
0: Oh, ja nee, dan wordt het lastig inderdaad als je een nieuwe methode hebt. Ja nee, dan is het voor jou eigenlijk net zo leuk als voor die anderen, want dan is alles hartstikke nieuw. Zeg maar Scarlett, doen jullie op school nog wel je verjaardag vieren? Ondanks dat de methode is gewijzigd, wel toch? Ja. En hoe doen jullie dat straks dan?
4: Ik heb een verjaardag. Want mijn broer is nu vrij speciaal vaak om te trakteren.
0: Oh, en wat ga je trakteren?
4: Fruitspiesjes.
0: Oh, lekker. Lekker. En dan allemaal verschillende of allemaal hetzelfde fruit?
4: Ja. We hebben mango.
0: Ja.
4: En mandarijn.
0: Oh ja.
4: En druiven en maloen.
0: Oh, dat zijn veel verschillende kleurtjes dan op zo'n fruitspiesje. Ook nog? Zo?
4: Ja.
0: Ja, dat is wel hartstikke lekker om dat straks te gaan uitdelen in de klas. Zeg maar Scarlett, ja, dat komt natuurlijk allemaal straks, want nu ben je nog niet op school. Zijn er al cadeautjes uitgepakt thuis?
4: Ja.
0: Oh, vertel, wat heb je gekregen?
4: Ik heb een paard, een Barbie paard.
0: Ja.
4: Een paard.
0: Ja.
4: Daar kan een Barbie op.
0: Oh, dat is handig. En heeft dat paard ook een naam of moet je die nog verzinnen?
4: Die moet ik nog verzinnen.
0: Heb je al een idee?
4: Ik denk Lies.
0: Oh, dat is een mooie naam voor een paard. Ja. En hoe ziet dat paard eruit? Welke kleur heeft die?
4: Gewoon een beetje...
0: Is hij bruin?
4: Een beetje
0: lichtbruin. Lichtbruin is hij. Oh ja, ja, dat is wel inderdaad wel een kleur wat heel veel paarden hebben inderdaad. Ja. En heb je nog meer gekregen, Scarlett?
4: Ja, ik heb nog een turnbarbie gekregen.
0: Ook nog? Is die dan zo flexibel? Kan je die al aan alle kanten, kan die ook een salto maken en zo?
4: Ja.
0: Ja, dat is wel heel cool hoor. Ja, absoluut. Zeg, en Scarlett, wij hebben jou natuurlijk nu aan de telefoon. We willen straks speciaal uitgebreid voor jou gaan zingen. Maar voordat we dat doen, is het wel belangrijk om te weten. Is iedereen thuis al wakker?
4: Ja.
0: Ja, oké. Okay, dus iedereen thuis bij jou kan ook meezingen, toch?
4: Ja.
0: Ja, want anders maken we iemand wakker natuurlijk. Dan hebben we straks een boze papa die nog even lag uit te slapen. Of een boze mama, of misschien wel een grote broer of zus. Dus Scarlett, wij gaan speciaal voor jou zingen. Doen we dat met dit liedje. Maar zing je dan zelf ook even mee? Ja, jawel. Komt-ie, hè. Let op.

0: Van harte gefeliciteerd. En natuurlijk Scarlett van de 7 aan de telefoon. Scarlett, ik wens jou vandaag heel veel plezier met het vieren van je verjaardag. En natuurlijk met het smikkelen van die lekkere tractatie van jou. Oh. Graag gedaan. Tot de volgende keer, Scarlett. Doei, doei.
1: Doei.

0: K3 met liefde, love, amour op Hallo Kids Radio. Arnoud, het is de hoogste tijd om de prijsvraag nog eens even te gaan herhalen. Want dat moet je wel even gaan doen.
1: Ja. Ja, we hebben een kawaii kleurboek. Maar iemand kan dat nog veel beter vertellen dan ik dat kan.
2: Win een kawaii kleurboek Cute Animals.
0: Ja, eigenlijk is het natuurlijk de bedoeling, Arnoud, dat jij het dan dus niet meer zegt, hè?
1: Nee, daarom. Dus ik dacht meteen, dat moet ik helemaal niet doen.
0: Maar nee, goed, dan hebben we dus zo mooie geluidjes. En dat iedereen goed de aandacht heeft getrokken van oké, wat wordt het deze week? Dus, als jij dat kleurboek wil winnen, is dit je laatste kans voor vandaag op woensdag om nog even mee te doen.
1: Ja, let op. De prijsvraag komt er nu aan.
0: Oké, komt-ie. De vraag is, welke kleur zit niet in de Nederlandse vlag? Dus ik heb zo meteen een ABC-rijtje. Welke kleur daarvan zit niet in onze Nederlandse vlag?

0: Is dat
1: A
0: de kleur rood? Of is dat
1: B
0: de kleur wit? Of is dat
1: C
0: de kleur groen? Dus welke kleur zit niet in onze Nederlandse vlag? Is dat A de kleur rood, B de kleur wit of C de kleur groen?
1: Nou, je mag meedoen. Dat zou leuk zijn, want dan kun je zometeen dat kleurboek winnen van Kawaii. Dus doe mee, A, B of C, via de website kun je meedoen, hallokidsradio.nl. En klik dan op het plaatje win.

0: liedje werd speciaal gemaakt voor de Nationale Buitenspeeldag. Dat wordt altijd georganiseerd in de maand juni. Maar eigenlijk is het natuurlijk de bedoeling dat je ook op andere momenten buiten speelt. Hè? Zo'n dag als vandaag bijvoorbeeld. Als je straks dan naar school gaat, dan ga ik ervan uit dat je toch wel met z'n allen lekker gaat buiten spelen in de pauze.
1: Ja, leuk liedje moet ik zeggen.
0: Ja, zeker. Absoluut. Zeg, weet je waar we nog meer leuke liedjes hebben? Dat is in de platenkast. De platenkast van Arnoud. En deze week wat steviger.
1: Zeker wat steviger. We hebben als thema een artiest, namelijk David Guetta. Of eigenlijk is het David Guetta, want ja, hij komt toch uit Frankrijk.
0: Ja.
1: Die heeft natuurlijk ontzettend veel liedjes gemaakt. Mm. En dat is leuk om die een keer in de platenkast centraal te zetten. We gaan vanochtend, nu om 7:15, gaan we terug naar 2009. Dat is even rekenen.
0: Zo,
1: 17 jaar geleden alweer. Ja. En nou, dit liedje maakte hij samen met Kelly Rowland. Ken je die nog?
0: Nee. Is dat erg?
1: Ken je Kelly Rowland niet?
0: Nee, sorry. 2009, hallo Arno, toen zat ik nog op de basisschool.
1: Ja, dat is natuurlijk wel waar. Nou ja, Kelly Rowland was een van de zangeressen van Destiny's Child.
0: Ja, geen idee, sorry. Ik weet dat Beyoncé daarmee bekend is geworden. Maar hoe al die andere dames heten, ik zou het werkelijk waar niet weten.
1: Oh ja, nee. Destiny's Child was natuurlijk de grote band van de Zero's. Met Beyoncé, met Michelle Williams en Kelly Rowland. Nou, die kan fantastisch zingen. En dat had David Guetta ook in de gaten in 2009. Dit liedje maakten ze samen. When Love Takes Over hoor je nu op Hallo Kids Radio.

0: Dat was David Guetta op Hallo Kids Radio. Ja, het is wel een groot hit geweest. En ook zo'n goede meezingen. Zo, love takes over. Yeah. Nou goed. Ja.
1: Zo, ja, dat gaat goed.
0: Nou, nee. Het is toch nog wel ochtend, hè. Dat moeten we er natuurlijk wel even bij zeggen. Zeg, Arnoud. Ik heb de spannende muziek inmiddels aangezet. Dat is nodig.
1: Ja. Dat betekent dat wij een winnaar bekend gaan maken. In dit geval van het Kawaii Kleurboek. En jij mag de getalletjes intoetsen. Wie gaat het worden? Wie gaat het zijn? Wordt
0: nou,
1: het zo?
0: Er waren veel deelnames. Ik zag ook dat er een aantal kinderen meer dan één keer hebben meegedaan. Dus ik ben benieuwd wie we zo meteen aan de telefoon gaan krijgen. Want het is inderdaad een heel mooi kleurboek. Kawaii is helemaal hot en happening nu op dit moment. Dus ik snap wel dat een hoop zeggen, ja, die wil ik wel hebben. Goed om te weten trouwens dat je voor dat kleurboek niet speciale stiften nodig hebt. Bij sommige kleurboeken heb je dat nodig, dat hoeft bij deze niet. Nou, spannend.
2: Goedendag, dit is de voicemail.
0: Oh jee, de voicemail. Oh Arnoud, dit hadden we gisteren ook al. Ja, dit is... Heeft... Jongens, als je hebt meegedaan met de prijsvraag, zorg er dan even voor dat de telefoon ook in de buurt is van waar jij bent. En dat hij dus niet op stil staat bijvoorbeeld. Dat hadden we vorige week toen ik de mama van Lisanne probeerde te bellen. En toen stond alles op stil. Toen heeft ze uiteindelijk alsnog teruggebeld tijdens de bingomolen. Maar als je hebt meegedaan met de prijsvraag, zorg even dat die telefoon aanstaat. Dus
1: ja,
0: ik ga nog
1: precies.
0: Één keer even bellen. Het is wel onhandig als we hier namelijk niet een telefoon kunnen hebben. Want dat is juist leuk. Kom je even op de radio? Word je even beroemd? Hebben we goed nieuws voor je? Nou, hoe mooi wil je het hebben? Oh jee. Ik ben bang, Arnoud, dat hij weer naar de voice gaat.
2: Goedendag.
0: Oh,
2: dit is de...
0: dat had ik niet moeten zeggen. Hoe noemen ze dat ook weer? Dan jinx je het. Dan voorspel je het en dan komt het uit. Ja, dat wilden we natuurlijk niet hebben. Arnoud, dan gaan we gewoon even vertellen wie ik probeerde te bellen. Maar dan doen we eerst eventjes de prijsvraag herhalen.
1: Ja,
0: want we moeten natuurlijk wel met z'n allen controleren of de persoon die we wilden bellen, of die het ook eigenlijk wel goed had natuurlijk. Oké, let op. Arnoud, mag jij het goede antwoord zo meteen noemen? Want de vraag van vandaag was... Let op, daar komt ie. Welke kleur in het ABC-rijtje, wat ik zo meteen ga vertellen, zit niet in de Nederlandse vlag? Is dat A, de kleur rood, B, de kleur wit of C, de kleur groen? Arnoud, het goede antwoord is natuurlijk...
1: Nou, wat niet in de Nederlandse vlag zit, is natuurlijk de kleur groen.
0: Ja, de kleur. Sterker nog, als je deze kleuren bij elkaar zet, dan krijg je de vlag van Italië.
1: Even kijken, ja, Italië is rood, wit en groen. Inderdaad, ja. Nee, dat niet.
0: Maar ja.
1: We hebben een winnaar, hè, Marjoni?
0: Ja, we hebben zeker een winnaar. Ik heb een telefoonnummer net ingetoetst van iemand die we heel graag aan de telefoon wilden hebben. Nou, dat lukte niet. Maar ik kan natuurlijk wel even vertellen wie we probeerden te bellen. We probeerden namelijk Fee te bellen. Fee is 7 jaar en komt uit Eindhoven. Dus Fee, van harte gefeliciteerd. Wij gaan dat kleurboek jouw kant op sturen. Dus ik ga straks buiten de uitzending om gewoon nog even proberen contact met je te hebben. Want ja, ik moet wel weten waar het naartoe moet. Ik heb nou geen adres van Fee. Ik weet alleen dat ze in Eindhoven woont. Maar ja, Eindhoven is wel heel groot natuurlijk.
1: Ja, dat klopt. Nou, ja. Veel plezier met het kleurboek. Morgen, als je niet gewonnen hebt, nieuwe ronde, nieuwe kansen.

0: staat er klaar voor de Bingo Molen. Ik ben benieuwd, wat gaan we laten horen op de radio van Kinderen voor Kinderen? Want ja, dat is het sowieso. Anders zou de Bingo Molen een andere naam hebben. Want ja, dat weet je misschien helemaal niet. Maar in de weekendshow van zaterdag en zondag zit ook een Bingo Molen. Maar die is dan weer van K3.
1: Nou, geef een slinger en dan heb ik de lijst. Ik heb de goede lijst. Dan kan ik vertellen welk liedje we zo meteen gaan
0: doen. Oké, let op. Oeps, klepjes gewoon open. Oh, Arne, dit is leuk. 6-7. Oftewel, 67.
1: 67, even kijken. Nummer 67 op de lijst. Dat is... Oh, jeetje.
0: Wat is er?
1: Nou, het is nog een beetje vroeg. We zitten pas in september. Sinterklaas wil dansen.
0: Oh, dat is wel vroeg. Ja, aan de andere kant... ik weet niet of jij het door hebt, Arnoud, maar de Sinterklaas films die in de bioscoop draaien, het zijn er meestal twee, die komen ook wel tegenwoordig steeds eerder. Hè? Straks in oktober dan zijn ze al te zien. Dus op zich, als wij dan nu al een Sinterklaas liedje draaien, is dan niet zo heel erg, toch?
1: Daar gaan we. We gaan dansen met Sinterklaas.

0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
1: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
2: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids.

0: Jouw kidsradio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen. Het is een paar minuutjes over acht. Dit is de ochtendshow van Hallo Kids Radio met Arnoud, dat ben ik. En dit is Mayoni.
0: Ja, allemaal een hele goede morgen. We hebben al een drukke ochtend erop zitten. We hebben net al een gezongen voor de jarigen. We hebben al een prijs weggegeven. De bingomolen heeft al gedraaid. En voor je het weet, ja, zit je weer op school. En is de dag echt begonnen. Tenminste, wij niet, maar de rest zit al natuurlijk op school.
2: Ja,
0: dat moet je even.
2: Ja, precies. Ja, de dag begint eigenlijk, dat is altijd heel gek, hè. Die begint al om 12 uur 's nachts.
0: Ja, maar niemand die om 12:05 even wakker wordt en denkt... Oh, leuk. Ja, de woensdag is al begonnen. Oké, top, draai ik weer even om.
2: Ja, nee, dat is zo. Ja. Ja. Wat gaan we doen? Nou ja, wat jij gaat doen zometeen aan de andere kant van de radio... is naar school gaan. Tenminste, dat denk ik. Tenzij je een studiedag hebt of ziek bent.
0: Nou, wacht even. Ik zit even te denken. Maar vandaag is de grote staking van al het OV. Volgens mij zijn het er ook best wel veel kinderen die daar mee naar school gaan. Hoe zou dat dan gaan? Zouden die vandaag vrij krijgen of zo? Ja, dat kan helemaal niet. Dat zou niet netjes zijn voor iedereen die wel met de fiets komt.
2: Nee, ja. Dat is inderdaad een goeie. Nou ja, toen ik vroeger op de basisschool zat, was die wel in de buurt. Daar kon ik naartoe lopen. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook kinderen die inderdaad met een bus of misschien zelfs met de trein naar school moeten.
0: Ja, want mijn middelbare school bijvoorbeeld, die stond tegenover het station. En we hadden best wel veel kinderen die met de trein kwamen altijd. Dus ja, hoe zouden ze dat nou gaan oplossen?
2: Ja, dat vraag ik me inderdaad ook af. Nou goed, straks dus naar school toe. Weer nog een leuk liedje horen voor schooltijd. Daar zijn we voor. Mm-hmm. Vanochtend om 6:10 appte er ook al iemand. En die zei, nou, ik wil dat en dat liedje horen. Dat kan, daar zijn we voor. Dan doen we dat.
0: Ja, alleen het is natuurlijk wel zo dat als nu straks ineens 100 kinderen in één keer een verzoekje insturen, dat gaan we niet meer halen voor het naar schoolalarm. Dus je moet wel heel snel zijn. Dus de eerste twee die nu wat insturen, die hebben geluk. Dus ik ben benieuwd.

0: was houthakker Willem samen met de Sprookjesbosbewoners op de radio. Want ja, ook die hoor je op de radio. Ik wist van tevoren niet dat houthakkers konden zingen. Maar houthakker Willem is blijkbaar een mooie uitzondering.
1: Ja, dat is...
0: Ja, absoluut. Zeg, alleen, nou is het natuurlijk wel zo. Kijk, Sprookjesbomen komt er straks natuurlijk op de radio om een verhaaltje te vertellen. Maar dat kan niet iedereen horen. Nee, want als we nu naar de klok kijken, moeten we toch het grootste gedeelte wel even een andere kant op sturen dan naar het Sprookjesbos.
1: Ja, dat klopt.
0: Toch? Ja, daar kunnen we niks aan doen. Ja. Arnoud, hoe is jouw alarm? Gisteren had hij er een beetje moeite mee. Doet hij het nou weer?
2: Het naar school alarm?
0: Ja.
2: Ja, volgens mij doet het dat gewoon
0: allemaal
2: weer.
0: Oh, gelukkig.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Ja. Ja, want ik denk dat het wel de bedoeling is dat we dat nu toch wel echt gaan laten horen.
2: Nou ja, als je naar school moet, doe je best. Probeer wat te leren. Voor natuurlijk. En school is niet alleen maar vervelend, hè. Kan ook heel leuk zijn.
0: Absoluut.
2: Nou, daar gaat hij. Ik ga gewoon aftellen. Moet ik wel even klik de megafoon aanzetten. Daar gaan we. Let op. Ja, kan
0: ja, het? Ja, kom maar. Ja, ja, ja.
2: Oké. 5, 4, 3, 2, 1.

was de zigzag gemaakt voor de koningspelen van, dan moet ik even nadenken, 2023 alweer. Ja, dat is alweer een tijdje geleden. En het leuke, alhoewel ik zit nou even na te denken, even kijken hoor. Nee, volgens mij klopt het niet. Je had de Ola Ole Ole was 2026, dit jaar. Het jaar daarvoor kwam de Baila Baila La. Dat was 2025. Toen hadden we 2024. Hadden we toen het Dabadi Dabada? Volgens mij wel. Ja, en daarna kwam dat. Oh, dat klopt het dus toch. Ja, dan kwam daarvoor dus de zigzag 2023. En daarom leuk dat wij hem nog steeds kunnen laten horen hier op Hallo Kids Radio. Maar we kunnen natuurlijk nog veel meer laten horen. DJ Arnoud zei het net al even. Laat het vooral weten als wij een verzoekje voor je hebben. En weet je wat ik nou zo lief vond? Ik heb een verzoekje binnengekregen van Logan. Logan is 9 jaar. Papa heeft hem net naar school gebracht. Dus ik denk dat Logan dit niet meer hoort. Maar Logan had namelijk een berichtje gestuurd. Met de vraag, wil je voor papa een liedje aanzetten op de radio als hij straks terugrijdt met de auto? Nou, dat vind ik hartstikke lief, Logan. Dus natuurlijk wil ik dat doen. Dus ja, het kan zijn dat Logan zelf het niet meer hoort. Maar papa waarschijnlijk wel. Die zal de radio nog steeds aan hebben staan. Dus Logan, wat wilde je aanvragen voor papa? Nou, dat was deze zwoele zomernacht.

0: kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag was de wolf op weg naar het huisje van grootmoeder.
1: Trek maar aan het touwtje, dom-di-dom, di-dom. Hé, wat is dat nou? Het lijkt hier wel een rommelmarkt.
2: Wat fijn dat je ons komt helpen met de voorjaarsschoonmaak van oma's huisje.
3: Ik vind het leuk. Dat is toch een beetje net als vroeger. Maar waar is je oma eigenlijk?
2: Die zit een weekje in een hotel. Is even lekker weg. Het is een verrassing.
1: Een rood hapje kan ik wel vergeten zolang Assepoester in de buurt is. Maar oma verrassen, dat is wel een goed idee. Zo, nu moet ik alleen het hotel nog even zien te vinden. Hey, Langnek, help eens even. Ik ben op zoek naar het hotel.
4: Oh, dat zal niet meevallen. Je kunt het Sprookjeshotel alleen vinden als je het verdiend hebt.
1: Oh?
4: Door hard te werken, bijvoorbeeld.
1: Ja, ik werk toch altijd hard? Gisteren heb ik nog achter de 7 geitjes aangejaagd.
4: Ik bedoel meer iets als een goede daad of zo. Bijvoorbeeld iemand helpen.
1: Iemand helpen? Mm-hmm. Ik? Ben je soms op het hoge achterhoofd van je gevallen?
4: Als je iemand helpt, dan wijst de weg naar het hotel zich vanzelf. En er zal toch wel iemand zijn in het Sprookjesbos die je hulp kan gebruiken?
1: Roodkapje, dat is toch veel te zwaar voor je? Laat mij dat maar dragen.
2: U? Maar waarom zou je dat doen?
1: Om je te helpen, natuurlijk.
3: Helpen? Dat is toch niks voor jou?
1: Nou, volgens mij kunnen jullie wel wat hulp gebruiken, toch?
2: Tja, als u het zo zegt.
1: Zo, nou, niet zeuren. Waar moet het naartoe?
2: In de kamer, bij de open haard.
1: Zo.
2: Zet de klok maar in de rechterhoek.
1: Ja.
2: Die moet op het ronde vloerkleedje.
1: Oké.
3: Maar het kleedje moet nog wel even uitgeklopt worden.
1: Oh.
2: Ik moet onder het bed vegen. Kunt u het even verschuiven?
1: Ja, dat kan wel. Zeg, hoeveel schoteltjes heeft je oma eigenlijk?
3: Zo, het bed kan weer op zijn plek.
1: Zo, zijn we nu eindelijk klaar?
2: Bijna, maar de rest kunnen we zelf wel.
1: Oh.
2: Dank u wel. Oma zal zo blij zijn als ze thuis komt.
1: Nou.
3: Ik had dit echt niet van je verwacht.
1: Nee, ach, ik zit nu eenmaal vol verrassingen. Nou. Dan ga ik maar eens. Zo. Nou, ik heb grootmoeders huisje helemaal schoongemaakt. En ik zou nu wel...
4: Nou, volgens mij heeft de wolf het wel verdiend om even lekker weg te zijn.
0: Samen legden Langnek en de fakir de slapende wolf op het tapijt. De wolf was in zo'n diepe slaap dat hij zelfs niet wakker werd toen ze hem op bed legden. Maar de volgende dag...
1: Zo, je gaat toch niet boven een lekker dutje op... Een lekker zacht bed. Maar waar ben ik eigenlijk? Dag, puntmuts. Zeg, waar ben ik?
5: Je bent in het Sprookjeshotel.
1: Echt waar? Langnek had gelijk. Geweldig. Tijd om grootmoeder te verrassen. Waar is haar kamer?
5: Grootmoeder is al naar huis.
1: Wat? Hoe kom je daar nou bij? Ze zou hier de hele week blijven.
5: Ja, dat was ook de bedoeling. Maar Roodkapje was veel eerder klaar met de grote schoonmaak dan ze had gedacht. Dus is grootmoeder eerder naar huis gegaan.
1: Eerder naar huis? Oh, omdat ik haar zo goed geholpen heb natuurlijk.
5: Hij zal nog wel moe zijn van al dat werk.
0: Ja, de wolf kon mooi fluiten naar zijn hapje. En grootmoeder, die kwam heerlijk uitgerust terug in een schoongemaakt huis. En dat is maar goed ook, want er was eens een keer... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: combinatie waarvan je nog niet wist dat je het nodig had. Martin Garrix samen met Ed Sheeran.
1: Mm-hmm. Ja, die Ed Sheeran doet ook veel met andere artiesten. Sterker nog, wat ik van de week hoorde, dat wist ik helemaal niet.
0: Nou?
1: Dat het liedje Die Die van Shakira eigenlijk gemaakt is door Ed Sheeran.
0: Hè? Echt waar?
1: Ja. Oh. Sterker nog, hij zit in de clip.
0: Dat is me echt nooit opgevallen. Nee. Maar ik moet eerlijk toegeven, ik ben ook niet iemand die per se alle clips gaat kijken. Want ja, wij werken bij de radio, dus dan, ja, dan heeft het videobeeld natuurlijk toch niet zo heel veel zin. Dus dan luister ik alleen maar naar de muziek. Maar hè, ja, echt maar waar?
1: Ja, maar dat vindt Ed natuurlijk hartstikke leuk om met dat soort dingen mee te doen. Maar hij heeft dus grotendeels dat liedje ook geschreven.
0: Maar ben ik dan toch benieuwd, hè? Zou hij dan niet denken van jongens, maar kan ik dan... Want uiteindelijk was het dus Shakira samen met, hoe heette die andere meneer ook weer? Burna Boy, dat hij dan zegt, ja maar daar had ik ook wel in dat rijtje willen staan. Of zou hij dan juist zeggen, nou nee, dat hoeft vooral niemand te weten. Laat vooral maar iemand anders de credits opnemen. Want hij heeft natuurlijk al zoveel hits. Dat, ja.
1: Ja, hij heeft een heleboel. Nee, volgens mij vindt hij dat af en toe wel leuk. Dat hij gewoon wel eens ergens optreedt. Hè? Dat doet hij zometeen. Gaat hij gewoon ergens optreden waarvan niemand weet dat hij er is. Dus dat. Oh.

Dat was muziek van Kinderen voor Kinderen op Hallo Kids Radio. Zometeen is het toch alweer bijna tijd voor het peuteruurtje. Maar ik heb nog een paar liedjes te gaan. En ik kan je alvast verklappen. Er komt nieuwe muziek aan van Meadow. Ja, ik heb al een klein stukje gehoord. Daar moeten we nog even wel een weekje op wachten. Want die komt pas volgende week uit. Maar ja, dat zou toch ook zomaar weer een nieuwe superhit kunnen worden. Dus ja, pas als we hem helemaal kunnen laten horen. Dan pas kan die natuurlijk mee in de race voor de superhit. Dus nu nog even de vorige grote hit van Meadow.

0: Dat waren Suzanne en Freek op Hallo Kids Radio. Dat ja, waren eigenlijk als het ware bijna de laatste van de uitzending. Ja. Klinkt heel zielig, maar dat is het wel. Ja, hoe moet je dat nou uitleggen? Ja.
1: Ja. Zometeen het peuteruurtje.
0: Ja, dus eigenlijk niet helemaal de laatste van de radio. Want zometeen gaat het inderdaad gewoon door de muziek. Maar onze microfoons gaan wel even uit.
1: Ja, dan mogen we even niet babbelen inderdaad.
0: Nee, ik bedoel, wij horen niet bij het peuteruurtje.
1: Nou, veel plezier met het peuteruurtje. De ochtendshow is er elke maandag tot en met vrijdag hier op Hallo Kids Radio.
0: Ja, absoluut.
1: En, voor schooltijd.
0: Goed om te weten, dat is eigenlijk met het peuteruurtje hetzelfde, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja, dat is ook elke dag, dus...
0: Ja, dus je kan hem lekker lang aan laten staan, de radio vandaag. Ik zou het vooral ook even doen, want er komt weer heel veel leuke muziek voorbij. En morgen hoop ik natuurlijk dat je de radio dan weer aan hebt staan. Want morgen zijn wij natuurlijk weer op de radio met allerlei leuke onderdelen. Maar dat gaan we nu allemaal nog niet verklappen. Want het moet wel een beetje een verrassing blijven natuurlijk, hè?
1: Nou, en dan zeggen wij, maak er een mooie dag van.
0: Ja, tot morgen.

0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
1: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
2: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha!

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio. Nee.

0: Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.
1: Lekker. Pasta schulka. Heel goed. En een beetje honing. Lekker.

giraffen samen blaffen. Ik zag twee kalkoenen samen zoenen. Ik zag twee vissen een penalty missen.

0: schijnt.
1: Dit zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dankjewel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.

als het stil is. Sst, hoor jij dat ook? Geluiden van een griezelbeest? Of is het van een spook? Doe je lichtje even aan en kijk maar in het rond. Het is gewoon de wind omdat het raam nog open stond. In het donker, wat doe je dan? Zing een liedje, want daar houden monsters helemaal niet van. In de avond lijkt het gauw of het spookt, er iets loopt in dat kamertje van jou. En die schaduw, ja, daar zo in de hoek. Huh? Dat is jouw knuffelkonijn, daar

0: So it still is. Hoor je dat?
1: Ach, het is gewoon het piepen van het eendje uit het bad.
0: Dit is het peuteruurtje. De leukste liedjes voor de allerkleinste.

0: Kids Radio, ik vind jullie radio heel leuk. Groetjes van Pippa.
1: Ga tegenover elkaar zitten en pak elkaars handen. En ga lekker samen roeien tijdens het zingen. Zijn jullie er klaar voor?

0: is het zo klaar.
1: Hoi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

0: Tot 10 uur hoor je het peuteruurtje. Op Hallo Kids Radio.
1: Hoi Simsala vrienden, wij gaan opruimen.
2: Niet alleen Saartje, Tibbe en ik, echt iedereen helpt mee.

0: We hoorden 5 en daarna 4. Dat betekent dat we terugtellen vanaf 5.
1: Vanaf 5?
2: Nee, 5. En bij de 0 moet je klaar zijn.
0: Zit de dop op de goede kleur? En ligt een propje bij de deur?

0: Dat hebben we samen goed gedaan, Tibbe.
1: Ja, ik ben heel trots op ons.
2: Wat gaat dat toch snel, zo'n programma? Wat spreken we af voor morgen? 9 uur, Hallo Kids Radio natuurlijk.

0: Ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken? Mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
1: Op zoek naar een dag vol plezier voor het hele gezin? Ontdek het Dolfinarium. Bewonder dolfijnen, zeeleeuwen, walrussen en nog veel meer bijzondere zeedieren. En er is nog meer te beleven. De nieuwe indoor speeltuin Atlantis zorgt voor uren speelplezier, ook als het weer even tegenzit. Een dag vol ontdekken, spelen en genieten voor jong en oud. Koop nu je tickets voor het Dolfinarium en beleef het zelf.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Hallo, groetjes van Robin. Ik vind jullie heel erg lief.
2: Heb je alles bij je? Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

0: Lieve kinderen, we leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen had de wolf een bericht voor de draak.
1: Je moet prinses Assepoester helpen. Er staat een hele gemene draak op haar stoep. Ze is in groot gevaar.
2: Maar de schat dan?
1: Ah, daar zal heus niemand aankomen. Maar goed, ik zoek wel een andere held om Assepoester te redden.
2: Oké. Ik ga al.
1: Zo, die is er mooi ingetrapt. Nou, waar is die schat?
3: Een kabouter,
1: ja. Je moet er anders het kasteel schoonhouden dan. De kaboutertjes natuurlijk.
2: Maar de wolf zei dat Assepoester in gevaar was. Huh? Omdat er een gemene draak voor haar deur zou staan.
1: Die draak ben ik zeker. Laat me niet lachen. Huh? Assepoester is niet eens thuis. Nee, die wolf heeft jou goed te pakken genomen. Rijk ben ik. Schat hemeltje rijk.
4: Wat doe jij daar?
1: Dat zit zo. De draak heeft mij gevraagd om even op de schat te passen. Ja, hij moest even weg naar zijn zusje op kasteel Drakenstein. Snapt u wel?
4: Dan is het goed, want ik wil niet dat er gestolen wordt in het Sprookjesbos.
1: Natuurlijk niet, majestueuze hoogelijkheid. Ik zou niet durven. Ik geef hem straks gewoon weer terug. Tot ziens, hoor.
4: Dag.
1: Dag.
2: Ah, als ik het niet dacht. Mijn schat! De wolf heeft me in de maling genomen en mijn schat gestolen.
4: Wat zeg je nou? Maar hij zei dat hij erop moest passen.
2: Dat liegt hij. Het is een dief.
4: Dat is niet zo fraai. Wacht, ik weet iets. Ik ga straks naar de wolf en jij verstopt je in het bos. En als ik mijn hand omhoog steek, zo, dan kom jij tevoorschijn en vraagt om je schat.
2: Maar hij zal hem heus niet teruggeven. Hij heeft hem toch gestolen?
4: Let jij maar eens op. Hallo, Wolf.
1: Dag.
4: Zeg, jij past toch op de schat van de draak?
1: Ja, dat zei ik u toch al.
4: Dat weet ik. Ik moet vanavond namelijk naar hertog Hotemethoot. En dan is er niemand thuis. Zou jij dan ook mijn schatkamer willen bewaken?
1: Ligt daar dan ook zo'n schat?
4: Eén schat? Daar liggen wel 1000 schatten.
1: 1000? Maar dan ben ik 1000 keer zo rijk. Ik bedoel, ik pas er graag op.
4: Heel fijn. Maar hoe weet ik nu zeker dat je die 1000 schatten niet zult stelen?
1: Ik steel nooit iets. Ik geef altijd alles eerlijk terug.
4: Dan is het goed.
2: Goedemiddag. Mag ik mijn schat terug?
1: Ja. Als ik nu één schat teruggeef, kan ik er straks wel 1000 stelen. Kijk eens, daar staat hij. Ik geef namelijk altijd alles eerlijk terug.
2: Mooi. Bedankt.
1: Ziet u wel? Ik ben een prima oppas.
4: Goed zo. Tot vanavond.
1: Ja, tot vanavond. Hoera. Eén schat ben ik kwijt. Maar vanavond steel ik 1000 schatten van Assepoester.
0: Maar dat ging natuurlijk niet door. Want nu de draak zijn schat terug had, had Assepoester die avond een vervelend bericht voor de wolf.
4: Jammer, maar hertog Hotemethoot heeft onze afspraak afgezegd.
1: Ja, maar...
4: Dus nu heb ik vanavond helemaal geen oppas nodig.
1: Nee, maar...
4: Maar toch bedankt, hoor.
1: Graag gedaan.
0: De wolf was boos en verdrietig tegelijk. Maar het was zijn eigen schuld. Dan had hij maar niet moeten stelen. Gelukkig was er de maan. Daar kon hij nog even flink tegen huilen. Net als die keer. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

In het peuteruurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

kunt het. Niet omvallen. Leuk jou te leren kennen. Maar ik moet nu gaan. Dat komt door mijn nieuwe schoenen.

0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
1: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
2: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids.

Dag allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sara.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

Oh,

0: Er was eens. Voezel en Pip weten vandaag niet wat ze willen gaan doen. Alles is saai en niks is leuk. Wat moet je nou met zo'n dag?
1: Misschien moeten we gaan lezen.
2: Zo saai. Ik heb geen zin om te lezen hoor, Pip.
3: Zal ik dan maar aan jou voorlezen, Voezel? Dit vind je misschien wel leuk. Er was eens een prinses en ze woonde in een groot kasteel. Met heel veel bloemen eromheen.
2: En een draak?
3: Nee, geen draak. Want ze
2: was er dan wel een boze wolf? En hoeveel ridders?
3: In dit verhaal zitten geen ridders en wolven en zo, Voezel. En al helemaal geen draak. Er was in dit verhaal eens een prinses en die zat in de toren opgesloten.
2: Waarom? Het is super zielig dat ze alleen is, Pip.
3: Omdat dat niet in het boek staat. In het boek staat een plaatje van een prinses. En ze is alleen. Kijk!
2: Oh, wat een stom verhaal. En ook al zo saai. Ik verveel me nu alweer, Pip.
3: Daar kan ik niks aan doen, Voezel. Zo is het verhaal in dit boek. Ik verzin het niet, hoor. Kijk, en de toren had allemaal scherpe struiken eromheen. En er waren prinsen. Maar die konden er niet bij om haar te redden. En ze probeerde haar haren heel lang te laten groeien. Maar dat lukte niet. En ze probeerde met de vogels te praten. En die probeerde haar op te tillen van het dak. Maar ze waren niet sterk genoeg. In de winter lag er sneeuw. Een hele dikke laag. Maar toch durfde ze niet te springen.
2: Hé, je springt toch niet zomaar naar beneden? Het is zielig en saai, Pip.
3: Oh.
2: Nou, en toen?
3: Het boek is op, Voezel. De blaadjes zijn kwijt.
2: Maar de prinses is nog steeds opgesloten.
3: Tja, meer is er niet.
2: Maar we kunnen haar toch niet daar laten zitten, Pip? Iemand moet haar redden.
3: Maar er is niets meer in het boek, Voezel.
2: Hé. Hier. We gaan de prinses redden, Pip. Maak jij tekeningen? Oké, de prinses ging eerst even heel veel taart eten. En ze had in de toren natuurlijk heel veel speelgoed. Maar omdat ze toch wel eens met vriendjes wilde spelen, riep ze heel hard uit de toren.
4: Help! Help! Wie komt er met me spelen?
2: Eerst kwamen Voezel en Pip om te spelen, maar die konden er niet in. Want de toren was te hoog en er waren prikstruiken. En ook toen Buurpoes erbij kwam en ze met Molletje allemaal op elkaar klommen, konden ze er nog steeds niet bij. Dus...
5: Ja, maar wie gaat de prinses dan redden? Kan het ook nu met een draak?
2: Ja, met een draak kan alles. Maar mag dat dan?
5: Ja, nou natuurlijk. Het is ons verhaal. Wij tekenen het boek af.
2: Oh, nou, dan weet ik het wel hoor. Toen kwam er een hele grote woezeldraak. En die hapte het puntje van de toren af. En toen sprong de prinses op zijn rug en kon ze naar beneden.
3: Ja, en ze had voor altijd vriendjes.
2: En ze leefde nog lang en gelukkig in de tovertuin.
0: Lezen saai? Nee, lezen is leuk. Als je leest, kan er van alles gebeuren en kun je er van alles bij bedenken. Lezen kun je zelf. Lees maar mee. Er was eens...
6: Voezel en Pip!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hooggeëerd publiek, vanuit het Efteling Theater presenteren wij de Weerman One Man Sion.
2: Ik ben de Weerman.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

0: zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Apengaat.
1: Hallo, ik ben Tigo en ik vind jullie muziek heel leuk. Dankjewel, doei!
2: Zo, we zijn er!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Welkom bij de Smikkel Show. Ik ben Linde en leuk dat je luistert. Vandaag gaan we weer heerlijk smikkelen. En dat doen we vooral met heel veel leuke liedjes en met heel veel leuke smikkeldieren. En daar bedoel ik mee dat we gaan raden welk dier je hoort eten. Dus blijf vooral hangen, want ik ben heel benieuwd of jij het dier kan raden. Ik ben tot 1 uur bij jou en we gaan nu eerst een leuk liedje luisteren. Tot zo!

dat je luistert naar de Smikkelshow. De leukste lunchpauze voor kinderen. Hey, het is tijd voor de broodtrommelquiz. En voor niet weten wat het is, zal ik het eens even uitleggen. Het is net zoals als de juf vraagt of je je vinger omhoog wil doen. Wij doen dat ook. Je maakt je broodtrommel open. Je haalt het deksel eraf. En ik ga vragen, heb je dit in je broodtrommel zitten? Zo ja, dan doe je je deksel omhoog. Alright, komt-ie. Hou je deksel omhoog als je een stukje komkommer in je broodtrommel hebt zitten. Ja, daar, ik zie er één en daar. Ja. Ja, super. Mogen ze allemaal weer naar beneden. Hou je deksel omhoog als je crackers in je broodtrommel hebt zitten. Weet je wel, dat zijn van die dunne, hartige, krokante, ja, soort boterhammen. Ja, ik zie daar eentje en daar. Super, alright. Dan de laatste. Hou je deksel omhoog als je een banaan in je broodtrommel hebt zitten. Yes, bananenpower. Powder. Lekker en gezond. Oké, super. En heb jij je deksel omhoog gehouden voor een of meer van deze lekkers? Dan ben je er helemaal klaar voor. Hey, eet smakelijk en tot zo!

Ik ga je iets vertellen wat je misschien wel al weet. Als je eten helemaal door je lichaam heen is gegaan, heeft je lichaam alle voedingsstoffen eruit gehaald en die je lichaam niet meer kon gebruiken. En alles wat je niet meer nodig hebt, poep je uit. Gadverdamme. En soms is eten moeilijk te verteren. Bijvoorbeeld mais of velletjes van een tomaat en paprika. En daarom zie je die soms wel eens terug in je poep. Gadverdamme. Kijk maar eens achterom.

Rara, wat ben ik? Ik ben bruin en heet en je vader of moeder drinkt mij vaak in de ochtend. Met melk of suiker of zwart. Maar zonder mij hebben papa en mama en de juf geen frisse start. Rara, wat ben ik? Koffie!

fijn dat je luistert naar de Smikkelshow. Misschien denk je, wie is er nou zo aan het babbelen de hele tijd? Nou ja, dat ben ik. Ik ben Linde, ik ben kinderdiëtiste en kinderen noemen mij ook wel de eetdokter. En laatst was er een meisje bij mij op de praktijk en die zei, Linde, ik heb zo moeite met eten, want ik vind het gewoon zo ongelooflijk lekker dat ik maar eigenlijk blijf dooreten. Als ik thuis kom van school, dan ben ik eigenlijk zo verveeld dat ik alleen maar aan eten kan denken. Hoe moet ik dit nou oplossen? Nou, samen hebben we een plannetje gemaakt over hoe je dit nou kan doen. Bijvoorbeeld, misschien kan je een leuk praatje maken met je moeder. Misschien kan je een alternatief nemen. Dus bijvoorbeeld, misschien vind je fruit, lust je dat wel. En vaak moet je ook even wachten totdat je buik echt vol zit en even goed naar je signalen luisteren in je lijf. En dat doe ik, dat is mijn werk. Samen help ik kinderen om gezond te eten, maar ook niet te overeten.

Welkom bij Wat hoort hier niet in de keuken? Ja, eten doen we natuurlijk allemaal. Maar grotendeels moet of papa, mama, oma, opa heel lang in de keuken staan om iets lekkers voor jullie te maken. En heb jij wel eens goed opgelet wat er eigenlijk in een keuken thuis hoort om goed eten te kunnen bereiden? En we gaan eens opletten of jij goed hebt opgelet. Ik noem zo meteen 4 dingen. En 3 daarvan horen in een keuken en 1 dus niet. Kan jij raden welke? Komt-ie. 1. Water. 2. Suiker. 3. Fiets. 4. Meel. Welke hoort er niet in de keuken? Antwoord natuurlijk is fiets. Op de fiets naar de winkel? Ja. In de cake? Nee.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap en de sterrenveeën ontsnapten, zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug, want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: terug.
1: Hey, ze zijn weer terug.
0: Wie
1: had dat nou gedacht, zeg. Wat een verrassing. Wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
2: Ja.
3: Meisjes.
4: Dat was een bekend liedje op Hallo Kids Radio. En straks gaan we luisteren naar het Smikkeldier. Dus tot zo.

Welkom bij Welk dier hoor je hier? Ja, een van mijn favorieten. We gaan weer raden welk dier je dadelijk hoort eten. Of misschien wel drinken, want dat doen dieren natuurlijk ook. Misschien ben je wel dit weekend in Blijdorp geweest, in Rotterdam, bij de diergaarde. En daar zie je natuurlijk ook dieren eten. En ik ben heel benieuwd of jij kan raden welk dier je dadelijk hoort, wat die eet en of je kan raden welk dier het is. Ben je er klaar voor? Daar komt-ie!

Ja, dit dier is wel een van mijn lievelingsdieren. Ik vind hem zo schattig. En ik zou hem echt als huisdier willen hebben, maar dat kan eigenlijk niet. Oh wel, op TikTok zie ik wel eens filmpjes dat ze in bed liggen erbij. Dus het kan. Ik ga je wat hints geven om het te raden. Ik loop graag in de modder. Ik heb een hele mooie krulstaart. En ik ben altijd op zoek naar eten. Soms hoor je me knor, knor, knor zeggen. Wat ben ik? Nou, dat was best een makkie toch? Een varken.

0: Dit was hem weer, de Smikkel Show. En ik heb het weer ontzettend leuk met je gehad. En ik hoop dat je de volgende keer weer luistert op Hallo Kids Radio.
1: Mensen vragen me wel eens, Groenteman Gijs, wat is het verschil tussen groente en fruit nou eigenlijk?
2: Wanneer is het groente, wanneer is het fruit? Het is eigenlijk simpel, je bent er zo uit. Fruit smaakt zoet zoals de appel doet, maar ook de paprika, oh, dat is groente, nou goed. Wanneer is het groente, wanneer is het fruit? Het is eigenlijk simpel, je bent er zo uit. Fruit groeit aan een boom, zoals deze peer. En als de avocado, oh, dan klopt het niet meer. Wanneer is het groente, wanneer is het fruit? Het is eigenlijk simpel, je bent er zo uit. Groente moet je koken, fruit eet je rauw. En een komkommer, nou...

0: naar een dag vol plezier voor het hele gezin? Ontdek het Dolfinarium. Bewonder dolfijnen, zeeleeuwen, walrussen en nog veel meer bijzondere zeedieren. En er is nog meer te beleven. De nieuwe indoor speeltuin Atlantis zorgt voor uren speelplezier, ook als het weer even tegenzit. Een dag vol ontdekken, spelen en genieten voor jong en oud. Koop nu je tickets voor het Dolfinarium en beleef het zelf.
1: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Ben jij klaar om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Muzika.
1: Hoi, ik ben Iris en ik ga zo naar taekwondo. Ik vind het heel leuk om naar jullie te luisteren. En ik vind het echt heel erg leuk, ook de liedjes.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Kids Radio.
8: Dit is Hallo Kids Radio.

En daarom is koffie voor grote mensen. En Tia?

0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
1: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
2: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja! Nou ja, dat was mijn geheim.

0: ons geheim. Sst. 1, 3, 3.
1: Hoi, ik ben Mabette en ik vind de Kids Radio echt heel leuk. Doei!
2: Hey, ik ben DJ Arnoud.
3: En ik ben DJ Mayoni.
2: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
3: met het programma Opstaan.
4: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
3: Opstaan!
2: Met de leukste liedjes.
3: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
2: En de geheime prijsvraag.
3: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
2: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
3: Opstaan wordt een feestje!

0: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland.
2: Euro, let's come together.
3: Hello papa, hello papa.
2: It's me.

0: Dat was hard.
1: Ik denk dat ik een beetje doof ben geworden.
2: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
3: Yes!
2: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem. Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio, met nu de weer.

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3.
1: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Yahoo!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
6: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Party, party.

0: Wil je ook een berichtje sturen aan een van je Studio 100 helden?
1: Bravo!
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.

0: schip ahoy, piraatjes. Het is weer tijd voor een nieuwe les op de scheve school. Maar Bertus Bandiet is weer te laat. Alle wind in de zeilen nog aan toe. Zullen we hem samen roepen? Ik tel tot drie en dan roepen we heel luid Bertus Bandiet. Oké, maatjes, klaar? 1, 2, 3, Bertus Bandiet.
1: Schip ahoy, Piet Piraat. Schip ahoy, bandietjes. Wat scheelt er, Piet Piraat?
0: Het is meester Piet. En jij, leerling Bertus, bent alweer te laat. En het is heel belangrijk om altijd op tijd te komen, jongen. De gouden raad van Piet Piraat. Een piraat komt nooit te laat.
1: Ja, sorry, meester Piet, maar ik was de tijd gewoon een beetje uit het oog verloren.
0: Aha! Daar heb ik een oplossing voor.
2: De wereld van Studio 100.

0: Oh, Marie, mag ik hallo zeggen zo?
1: Natuurlijk mag jij hallo zeggen. Tegen wie wil jij allemaal hallo zeggen?
0: Tegen iedereen zo.
1: Doe maar.
0: Hallo iedereen.

0: Kind. Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
1: Lopper de Plop.
0: Ze zijn er allemaal bij.
2: Hallo iedereen.
3: Ja, leuk dat je er bent. Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
0: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
3: Joehoe!
0: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
3: Boemaloo, kiri kiri. Boemaloo. Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
1: Wow.
4: Hallo Kids Radio.
5: Hallo allemaal. Ik ben Maya de Bij.
6: Schip ahoy, piraatjes.
0: Oké, daar gaan we.
4: De wereld van Studio 100.
7: Wee! Party, party.

0: Piet Piraat is een slodderkont. Zijn spullen liggen overal in het rond.
1: Maar nee, Bertus.
0: Ook al kreeg ik les van meester Piet, rechts en links, dat snap ik niet.
1: Bertus, jongen, nee. De gouden raad van Piet Piraat. Op een schip heeft men nog nooit van rechts of links gehoord. Daar zegt men, stuur

0: Hanne.
1: Ik ben Julia.
2: Ik ben Marten.
3: En wij zijn K3.
1: Wil je ons een berichtje sturen?
2: Doe dat dan nu meteen met de gratis app van Hallo Kids Radio.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je...

0: Op zoek naar een dag vol plezier voor het hele gezin? Ontdek het Dolfinarium. Bewonder dolfijnen, zeeleeuwen, walrussen en nog veel meer bijzondere zeedieren. En er is nog meer te beleven. De nieuwe indoor speeltuin Atlantis zorgt voor uren speelplezier, ook als het weer even tegenzit. Een dag vol ontdekken, spelen en genieten voor jong en oud. Koop nu je tickets voor het Dolfinarium en beleef het zelf.
1: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Ben jij klaar om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk, verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar, maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: the key. What's up? Yo, wie is de kabouter?
1: Geef niet waar je allemaal van houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je toch koud.
2: En doe maar mee, kom gerust van de bank.
0: Als je blijft zitten, krijg je...

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

met me mee. Ja, je kunt het. Niet omvallen. Leuk jou te leren kennen. Maar ik moet nu gaan. Dat komt door mijn nieuwe schoenen.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
1: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
2: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

'S morgens stap ik fris uit bed. Begin weer aan een dag vol pret. Met suikerspin als mijn ontbijt. Zo kan de dag al niet meer stuk. Dan de rest van mijn routine. Springen op de trampoline. En een meeting in de muizenval. Oh, mijn schema is heel druk.

0: pluimpje. Aan de rand van een groot bos lag een weiland met een kleine boerderij waar een gelukkig gezin woonde. Elke dag vertelde hun moeder haar 7 zonen de mooiste sprookjes. Tot die ene avond, toen vader extra laat thuis kwam.
1: Wat heb ik je gemist?
2: Lieve, ik moet je iets verschrikkelijks vertellen. We kunnen de belasting niet meer betalen. Morgen komt de koning om alles mee te nemen. Alleen onze boerderij mogen we houden.
1: Maar als we alles kwijtraken, hoe moeten we onze kinderen dan te eten geven?
2: Och, ik zou het echt niet weten. Morgen zal ik ze meenemen diep het bos in, om hout te hakken. En ze daar achterlaten. Misschien vinden ze een beter leven aan de andere kant van het bos.
0: Maar achter een grote hooibaal zat iemand verstopt. En die iemand had alles gehoord. Klein Duimpje, de jongste zoon, niet groter dan een duim.
3: Vader wil ons achterlaten in het bos. Ik moet iets verzinnen om dat te voorkomen. Ik kan witte kiezelsteentjes uit de beek halen. En als we morgen het bos ingaan, strooi ik die op de grond, zodat we de weg terug kunnen vinden.
0: Zo gezegd, zo gedaan. De volgende morgen liepen de 7 zonen samen met hun vader naar het bos. Klein Duimpje die achteraan liep, strooide telkens een paar kiezelstenen op de grond.
2: Stop maar. Hier gaan we aan de slag. Ik wil dat jullie hout gaan sprokkelen voor me.
0: De 7 zonen verdwenen tussen de bomen. Vader draaide zich om en liep verdrietig terug naar huis. Niet veel later kwamen de 7 zonen terug op de open plek en merkten dat hun vader was verdwenen. Ze riepen zo hard ze konden.
4: Vader!
5: Vader!
4: Papa! Papa!
0: Maar niemand antwoordde.
3: Ik heb vader gisteren horen praten met moeder. Ze willen ons hier achterlaten omdat ze geen geld meer hebben om eten te kopen. Maar maak je geen zorgen. Ik heb kiezelsteentjes gestrooid. En als we die volgen, komen we vanzelf wel weer thuis.
0: Blij volgden de broers Klein Duimpje. Na een uurtje lopen zagen ze hun huis.
1: Wie kan dat nou zijn?
0: Vader opende de deur en de 7 zonen sprongen naar binnen van blijdschap en omhelsden hun ouders. Later die avond zaten de houthakker en zijn vrouw alleen in de woonkamer.
2: Morgen zal ik weer het bos in moeten gaan met de jongens. En dit keer zo diep dat ze de weg onmogelijk terug kunnen vinden.
0: Maar wat ze niet wisten, was dat Klein Duimpje, die niet kon slapen, met zijn oor tegen de deur het hele gesprek had afgeluisterd.
3: Ik moet morgenochtend zo vroeg mogelijk opstaan, zodat ik eerst naar de beek kan om nieuwe kiezelsteentjes te rapen.
0: De volgende ochtend sloop Klein Duimpje zijn bed uit, nog voordat de haan had gekraaid, en liep naar de deur.
3: Ik kan de deur niet openkrijgen. Hij is op slot en ik kan niet bij de sleutel. Daar ben ik te klein voor. Wat moet ik nou doen?
0: Verdrietig ging Klein Duimpje terug naar bed en wachtte tot iedereen wakker werd.
2: Goedemorgen, jongens. Hebben jullie lekker geslapen? Vandaag gaan wij weer naar het bos. Wij moeten meer hout hebben. Kom op, dan gaan we. Het is nog een aardig eindje lopen.
1: Ik geef jullie allemaal nog een boterham mee. De laatste die we hebben. Dan hebben jullie nog iets te eten.

0: Klein Duimpje de boterham in zijn hand had, kreeg hij weer een idee.
1: Ik heb wel geen kiezelsteentjes, maar nu kan ik een spoor maken van broodkruimels, zodat we toch de weg terug kunnen vinden.
0: En terwijl moeder hen nog nariep, liepen ze steeds dieper en dieper het grote bos in.
2: Nou jongens, we zijn er. Ik hak deze boom om en dan kunnen jullie aan de slag.
0: Hij hakte de boom om en de zeven zonen gingen aan de slag. De houthakker draaide zich om en ging terug naar huis. Toen die al enige tijd verdwenen was, riep de oudste zoon...
3: Hé, vader is al heel lang weg. Zou die ons weer achtergelaten hebben?
1: Geen zorgen. Vanmorgen heb ik broodkruimels gestrooid toen we het bos inliepen. Als we het spoor volgen, komen we vanzelf weer thuis.
0: Klein Duimpje liep naar de rand van de open plek... waar hij was gestopt met het strooien van de broodkruimels. Maar zoals we allemaal weten, worden broodkruimels opgegeten door vogels. En soms ook door bosmuisjes. Dus alle broodkruimels waren verdwenen. Nergens waren ze meer te vinden.
1: Ze zijn weg. Alle broodkruimels zijn weg. Oh, wat stom van me. Die zijn natuurlijk opgegeten door de vogels.
0: Tot overmaat van ramp begon het ook nog te regenen. De kinderen werden drijfnat.
4: En nee, hè, dat ook nog.
1: Dan zullen we zelf de weg naar huis moeten vinden. Hoe eerder we gaan zoeken, hoe beter.
0: De avond viel en het werd donker in het bos. De broers konden de weg naar huis maar niet vinden. Ze begonnen de moed al bijna op te geven toen...
1: Jongens, kijk daar eens. Daar zie ik licht.
0: In de verte zagen ze inderdaad een klein lichtje. Zo snel als ze konden door de zware modder liepen ze er naartoe. Het licht kwam van een huis... Een huis zo groot dat het wel van een reus moest zijn.
1: Zullen we aankloppen?
0: In de deuropening verscheen een reusachtige gestalte. Een reuzin.
1: Goedenavond, mevrouw.
5: Ojojojojoj, jongens. Wat komen jullie hier doen?
1: Mogen wij hier overnachten en schuilen voor de regen?
5: Zijn jullie helemaal gek geworden? Je hebt zeker geen idee wie hier woont. In dit enorme huis woont een reus die het allerliefste mensen eet.
1: Maar we kunnen nergens anders heen. Als we buiten blijven, zullen de wolven ons opeten.
5: Oh, nou, hou me op. Kom dan maar naar binnen. Ik zal wel proberen jullie te verstoppen.
0: De zeven jongens zaten nog maar net voor de haard om zich op te warmen... of ze hoorden de bulderende stem van de reus.
6: Vrouw, ik ben thuis. Waar blijft mijn eten?
5: Hemeltje, daar zal je hem hebben. Verstop je snel hier, in het keukenkastje. Vlug!
0: De jongens verstopten zich achter het afwasmiddel... en hielden hun adem in toen de reus de keuken in kwam.
5: Ah, liefie, daar ben je dan.
6: Geef mij een varken. Ik ben uitgehongerd.
0: De reuzin haalde het gebraden varken van het spit en zette het op tafel. De reus greep het varken en trok ruw de poten ervan af... en begon te smullen. Maar toen die één poot op had, stopte die met eten.
6: Wat ruikt ik? Dat is mensgevlees.
5: Ah nee, joh, gekkie. Dat is vast die voorraad schapen die ik in de kast heb liggen. Weet je nog wel? Voor als je vrienden morgen komen eten.
6: Je denkt toch niet dat ik gek ben? Ik ruik mensge.
0: De reus stond op en snoof. Hij snoof nog eens en liep toen naar het keukenkastje waar de jongens in zaten. Hij trok het kastje open en...
6: Ik zei het toch? En nog wel zeven mensgiers.
5: Ah, kom, die ga je toch niet opeten? Dat bederft je eetlust. Daarbij, ze zijn zo mager, daar heb je toch niks aan?
6: Ik wil ze niet opvreten. Ik wil hun kop inslaan.
5: Ja, en nu hou je op. Ik wil gewoon dat jij je varken opeet en daarna gaat slapen. Ja, basta.
6: Wat jij wilt.
0: De reus pakte het varken van tafel en liep mokkend naar buiten om verder te eten.
6: Wat kan mijn vrouw zeuren?
5: Kom jongens, snel. Jullie moeten naar bed. Het is al veel te laat. Morgen vroeg zal ik kijken wat ik voor jullie kan doen.

0: De reuzin bracht de zeven jongens naar de slaapkamer van haar zeven dochters. Onderweg zag Klein Duimpje een grote kist met goud staan. Hoe gemeen de reus ook was, hij hield blijkbaar zielsveel van zijn dochters. En hij noemde ze dan ook altijd zijn prinsesjes. Daarom droegen ze ook alle zeven een gouden kroontje. De zeven dochters lagen al te slapen. Aan de andere kant van de kamer stond nog een bed, groot genoeg voor zeven jongens.
1: Kijk eens, hier heb ik zeven slaapmutsen. Zet ze maar op. Heb je het niet koud? Hé, ga maar lekker slapen. Laat rusten.
0: Toen de reuzin was verdwenen en iedereen in het huis sliep, lag Klein Duimpje nog altijd wakker. Hij moest een plan bedenken om zijn broers te redden.
2: Als ik nou eens onze zeven slaapmutsjes verruil met de zeven kroontjes, dan zal de reus denken dat wij zijn dochters zijn en ons met rust laten.
0: En dat was precies wat Klein Duimpje deed. De kroontjes zette hij op de hoofden van zijn broers en de slaapmutsen op de hoofden van de dochters. Die nacht, toen de reus wakker was geworden, wilde hij even gaan kijken bij zijn prachtige dochters.
3: Boedje, boedje, boedje, boedje, boedje. Mijn mooie prinsesjes. Boedje, boedje, boedje, boedje. Jullie zijn zo liefjes. En dan die vieze jochies bij jullie in de kamer. Bah!
0: De reus liep naar het bed toe waar zijn dochters lagen te slapen. Maar omdat ze nu een slaapmuts droegen in plaats van een kroontje, dacht hij dat het Klein Duimpje en zijn broers waren. Hij pakte ze allemaal op en stopte ze in een zak. En besloot om ze de volgende dag ver weg te brengen.
3: Mijn vrouw slaapt. En ze merkt toch niet wat ik doe. Ik zal ze een lesje leren. Hoe durven ze als vieze muizen door mijn keuken te sluipen?
0: Toen de reus was verdwenen, stond Klein Duimpje op.
2: Snel jongens, wakker worden. We moeten hier vandaan.
4: Mag ik eerst even wakker worden?
2: Geen tijd. We moeten de lakens aan elkaar knopen en maken dat we wegkomen.
0: De volgende ochtend stond de reus op om zijn dochters te gaan wekken.
3: Oh, vlug naar mijn prinsesjes.
0: Maar toen hij de deur opendeed, zag hij dat alle twee de bedden leeg waren. Uit het raam hingen aan elkaar geknoopte lakens, waarlangs Klein Duimpje en zijn broers waren ontsnapt.
3: Nee! Nee! Die vervloekte jongens hebben mij voor de gek gehouden. Vrouw! Vrouw! Wakker worden! Haal mijn laarzen!
1: Hier, je laarzen. Jij kunt mij ook nooit rustig eens even lekker laten uitslapen, hè? Na al dat gekook wat ik voor je gedaan heb. Ik kan geen varken meer zien.
3: Die zeven jongens zijn ontsnapt en ik zal ze vinden.
1: Zeg, je bent toch wel weer voor het avondeten thuis, hè? Dag, schat. We eten varken.
0: De reus trok zijn zeven mijlslaarzen aan en rende door het bos. Met zeven mijlslaarzen kun je namelijk hele grote stappen maken, zodat niemand je bij kan houden. Klein Duimpje en zijn broers hadden de hele nacht gelopen door het bos. Ze waren verschrikkelijk.

0: stoppen. Laten we ons verspreiden. Hier, onder deze boom en achter deze rotsblokken.
1: Toen de reus bij de rotsblokken aankwam, was hij ontzettend moe. Ja, je moet het ook maar eens proberen om te rennen met zulke grote laarzen aan. Nou, dat is geen pretje. Hij zag de boom en de rotsblokken en liet zich op de grond vallen. Daar viel hij als een blok in slaap. Op het gesnurk van de reus kwam Klein Duimpje tevoorschijn en keek vol ontzag naar de immense zevenmijlslaarzen.
0: Ik moet die laarzen pakken, want ik heb een fantastisch idee. Ga jullie maar naar huis en zeg tegen vader en moeder dat ik eraan kom met een grote verrassing.
1: Heel voorzichtig pakte Klein Duimpje de zevenmijlslaarzen en toen hij ze aantrok, werden de laarzen steeds kleiner en kleiner totdat ze precies pasten. Hij rende terug naar het huis van de reus en klopte op de deur.
2: Klein Duimpje, wat doe je hier?
0: Uw man is gevangen door gevaarlijke rovers en nu eisen ze goud.
3: Oh, mijn hemeltje. Oh, nee. Hè. Hier, neem alsjeblieft al het goud mee dat we hebben en red mijn man. Ik kan niet zonder hem. Alsjeblieft, Klein Duimpje.
1: Klein Duimpje was nog nooit zo blij geweest. Met het goud in zijn hand rende die naar huis. Ja, wat met die zevenmijlslaars natuurlijk een koud kunstje was. Toen die thuis kwam, stonden zijn vader en moeder al te wachten. Samen met zijn broers.
4: Oh, daar is die!
0: Vader, ik heb goud genoeg voor altijd!
4: Ach, je bent een grote held, Klein Duimpje.
5: We hebben jullie zo vreselijk gemist.
1: Klein Duimpje vertelde het hele verhaal over de reus en zijn dochters en de geweldige zevenmijlslaarzen. Het was het grootste avontuur dat ze ooit hadden beleefd. En dat voor iemand zo klein als Klein Duimpje. En de reus? Daar heeft niemand ooit meer iets van gehoord.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasschaaf.
1: En Hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.
3: Manamana.

0: te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maart volgend jaar te zien in het Bonnefante Museum Maastricht. Zo heb je het nog nooit bekeken.
1: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Op zoek naar een dag vol plezier voor het hele gezin? Ontdek het Dolfinarium. Bewonder dolfijnen, zeeleeuwen, walrussen en nog veel meer bijzondere zeedieren. En er is nog meer te beleven. De nieuwe indoor speeltuin Atlantis zorgt voor uren speelplezier, ook als het weer even tegenzit. Een dag vol ontdekken, spelen en genieten voor jong en oud. Koop nu je tickets voor het Dolfinarium en beleef het zelf. Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Is Hallo Kids Radio.

0: Repelsteeltje. Er was eens lang geleden in een ver land een arme molenaar met een beeldschone dochter. Op een dag kwam de hebberige koning van het land met een dienaar langs om nog meer geld te innen voor het grote koningsfeest.
1: Ja, maar ik heb helemaal geen geld hoor, sire, nee.
0: De molenaar zweeg. Hij schaamde zich. Hij wilde de koning niet teleurstellen. Plotseling kreeg hij een ingeving.
1: Maar, ik heb een hele begaafde dochter en zij kan zoals zij me, ze kan zelfs goud spinnen uit stro.
2: Goud uit stro? Wat was geweldig! Breng haar naar het kasteel, dan kan ze na de komende nacht een hele kamer vol stro spinnen tot goud.
0: Toen de molenaar opbiechtte aan zijn dochter wat hij had gedaan, werd ze heel erg boos. Toch liet ze zich door haar vader naar het kasteel brengen, waarin een klein kamertje een spinnenwiel stond met stro dat was opgestapeld tot aan het plafond. De koning gaf de molenaar nog wel een waarschuwing.
2: Als het haar niet lukt, gaat ze de gevangenis in.
0: De molenaar knikte en nam afscheid van zijn dochter. Hij dacht, had ik mijn grote mond maar dichtgehouden, ik zal haar nooit meer terugzien. De koning deed de deur op slot. Het meisje keek hulpeloos naar de berg stro en begon te huilen.
3: Hoe heeft vader dit kunnen doen? Ik kan niet eens wol spinnen. Oh, was er maar iemand om mij te helpen.
0: Op dat moment stond er vanuit het niets een klein mannetje voor haar. Ze was verbaasd. De deur was gesloten en de ramen zaten te hoog om van buiten naar binnen te klimmen.
3: Wie ben jij?
1: Mijn naam verklap ik nooit, maar ik ben hier om je te helpen. Wat is je probleem?
3: Ik moet voor de koning deze hele berg stro tot goud spinnen. Ik weet niet eens hoe een spinnenwiel werkt.
1: Ik weet het wel. Ik wil het wel voor je doen.
3: Oh, dat zou geweldig zijn.
0: Het kleine mannetje ging op het krukje zitten en pakte een plukje stro. Hij draaide aan het wiel en als bij toverslag veranderde het kleine beetje stro in het zuiverste goud. Het meisje begon te dansen van geluk.
3: Dat is fantastisch! Het is net tovenarij!
1: Ja, hè? Maar voor niets gaat de zon op. Wat krijg ik van je als ik die berg stro voor je in goud verander?
0: Het meisje keek een beetje beteuterd. Het was ook iets te mooi om waar te zijn. Ze dacht even na en deed toen haar ketting af.
3: Ik bezit niet veel van waarde, maar je mag mijn ketting wel hebben. Is dat genoeg?
1: Ga je nou maar slapen? Ik doe het werk voor je.
0: Het meisje ging in een hoek van de kamer liggen en terwijl ze het spinnenwiel hoorde snorren, viel ze langzaam in een diepe slaap. De volgende dag, toen het eerste zonlicht door de ramen scheen, werd het meisje weer wakker. Een berg goud schitterde in het zonlicht. Ze hoorden een sleutel in het slot van de deur. De koning en de molenaar kwamen nieuwsgierig binnen.
2: Zoveel goud heb ik nog nooit bij elkaar gezien. Dit is geweldig.
1: Haha, nou dan kunnen wij dus nu mooi gaan.
2: Helemaal niet. Als ze zoiets één keer kan, dan moet ze het ook een tweede keer kunnen. De komende nacht mag ze nog een keer stro tot goud spinnen.

0: En zo werd de molenaarsdochter nog een nacht in een kamer opgesloten. Alleen deze kamer was veel groter dan de vorige.
1: Wat moet ik nu? Misschien kan het mannetje van gisteren me helpen, maar hoe krijg ik hem hier? Ik weet zijn naam niet eens.
0: En terwijl het meisje naast het spinnenwiel stilletjes zat te huilen, verscheen het kleine mannetje weer voor haar neus.
2: Hopla! Hier ben ik weer. Zo, dat is een berg stro, meisje.
1: Kun je me alsjeblieft helpen?
2: Natuurlijk, maar voor niets gaat de zon op.
0: Het meisje had haar ketting al weggegeven en verder had ze niet veel. Alleen nog de gouden ring aan haar vinger. Het was het enige wat ze nog van haar overleden moeder had.
1: Dit is het enige wat ik nog heb. Hij was van mijn moeder.
2: Ah, de van mijn mama. Goed, ga maar hier en ga jij maar lekker slapen.
0: De volgende morgen, toen de zon opkwam, was het mannetje verdwenen. En weer was al het stro veranderd in goud. En weer kwam de hebberige koning binnen.
3: Ik ben nu de rijkste koning van de wereld.
4: Nou, goedendag dan maar. Doei.
3: Nee, ik wil meer. Nog één keer.
0: En voor de derde keer werd het meisje opgesloten in een van de grootste kamers van het kasteel, waar het stro van muur tot muur opgestapeld lag.
1: Oh nee! Zonder hulp van het mannetje zou dit gewoon stro blijven. En wat zal die hebberige koning dan doen? Mannetje, mannetje, waar ben je? Als je me hoort, kun je me alsjeblieft helpen?
0: En poef, daar stond hij alweer.
2: Hey, hop, hier ben ik al. Wat kan ik voor je doen?
1: De koning wil dat al dit stro omgesponnen wordt tot goud.
2: Jee, dat is veel stro! Nou, je mag wel iets heel moois in gedachten hebben als beloning.
1: Maar ik heb helemaal niets meer. Mijn ketting en mijn ring heb je al. Wat kan ik je nog meer geven?
2: Je hebt geen juwelen meer?
1: Nee, helemaal niets meer.
2: Ik weet het goed gemaakt. Ik spin al het stro tot goud op één voorwaarde. Ik wil je eerstgeboren kindje hebben.
1: Mijn wat?
2: Je eerste kind, je bent toch niet doof? Zodra het kind geboren is, kom ik het ophalen.
1: Dat meen je niet.
2: Ik zou maar beslissen. Want zo'n berg stro, dat kost ontzettend veel tijd.
1: Hoe kan je dit nou vragen?
2: Ik zou maar beslissen. Tik-tak, tik-tak, tik-tik, tik-tik, tik-tik.
1: Oké, ik heb geen keus.

0: De volgende dag, het was niet te geloven, maar de hele kamer was weer gevuld met goud. Zelfs de ramen waren niet meer te zien. De koning kwam de kamer binnen.
1: Dit is geweldig, meisje. Je zult beloond worden voor je goede en harde werk. Als dank mag je met mijn zoon trouwen.
0: Zo gezegd, zo gedaan. Een jaar later waren de molenaarsdochter en de prins gelukkig getrouwd en hadden ze een wolk van een kindje gekregen. De prinses stond in de kinderkamer te kijken naar haar mooie dochter toen plotseling het kleine mannetje voor haar stond. Ze was hem al bijna vergeten.
2: Hopla! Hallo prinses! Ik kom hier voor mijn beloning!
3: Dat is een mooi kindje. Die zal mijn huis heel goed kunnen schoonmaken. Ja! Yeah.
4: Nee, nooit! Vraag wat je wil. Ik ben nu rijk. Je kan alles krijgen. Maar mijn dochter krijg je nooit.
2: Beloofd is beloofd. En belofte maakt groot. Ik kan ook je liefhebbende echtgenoot vragen of dat ook voor een prinses geldt.
4: Nee, dat doe je niet. Hij mag hier niets van weten. Is er echt geen andere oplossing?
2: Oké, misschien wel. Ik geef je 3 nachten om mijn naam te raden. Van zonsondergang tot zonsopgang. Als je het raadt, mag je je dochter houden. Als je het niet raadt, dan neem ik het kindje mee.
4: Ik heb geen keus.
2: Ja, begin dan maar vast met raden.
4: Oké. Aad?
2: Nee.
4: Abraham?
2: Nee.
4: Adam?
2: Nee,
4: Abraham?
2: Ook niet.
4: Albert?
2: Nee,
4: Arnold?
2: Ook niet. Nee. Allemaal niet goed.
0: De prinses had de naam van het vreemde mannetje niet kunnen raden. De volgende dag stuurde ze dienaren het land in om nog meer namen te verzamelen. En zo werkte ze de volgende nacht aan een lijst met nieuwe namen.
4: Karel, Karsten, Kasper, Kees, Kevin, Klaas, Cor?
2: Ja, maar prinsesje, maar je hebt mijn naam nog steeds niet geraden. Je hebt nog 1 dag en ik wens je

De volgende dag was de prinses buiten zichzelf van verdriet. Het was hopeloos. Ze had nog steeds niet de goede naam gevonden. Ze besloot om

0: Plotseling hoorde hij een vreemd gezang. Hij liep op het geluid af en keek door het struikgewas. Op een open plek in het bos bij een kampvuur danste een klein mannetje rond.
1: Hopla tralala, niemand weet. Niemand weet dat ik Repelsteeltje heet.
2: Dat is het, dat is het. Dit moet ik de prinses vertellen.
1: Want het koningskindje wordt van mij. Hopla!
0: De dienaar rende terug naar het kasteel om de prinses het goede nieuws te vertellen. De prinses was zo blij dat ze bijna niet kon wachten tot de zon onderging.
3: Zo, ben je nog steeds bezig? Nou, kom. Hey, begin maar vast weer met raden.
4: Is het Sam?
3: Ja. Dam,
4: Sascha?
3: Dam,
4: dam.
0: En zo ging het weer de hele nacht. Weer werden alle namen die verzameld waren opgenoemd.
3: Simon. Nee. Wat een lelijke naam, zeg. Je hebt er niet geraden. Je dochtertje is van mij.
4: Niet zo snel. Ik mag nog één keer raden voor de zon opgaat.
3: Nou, vooruit dan maar.
4: Is jouw naam misschien Repelsteeltje?
3: Ja, Repelsteeltje. Nee, dat kan toch helemaal niet. Hoe weet je dat nou? Dat kan helemaal niemand weten.
0: En met een enorme knal verdween Repelsteeltje uit de kinderkamer. De prins kwam op het lawaai af.
5: Liefste, wat was dat voor lawaai?
4: Niets bijzonders. Ik hoorde ons kindje huilen.
0: De prinses kon haar geluk niet op. Eindelijk was haar kind echt veilig. En nu konden zij en haar man eindelijk aan een lang en gelukkig leven beginnen.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van

0: En doe nu maar snel je pyjama aan.
1: Laat je horen voor de Kids Radio, de beste radio van Nederland.

ik ben Noah en ik ben 9 jaar. En ik vind jullie radiozender superleuk. En ik luister ook elke liedjes en elke dag. Doei!

En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

Hallo met Sophie. Ik vind jullie heel leuk. De allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Geitjes. Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
2: Ik heb hem al.
1: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

In het peuteruurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: cool, man. Dit is echt de beste kidsradio die ik ooit heb gehoord. Super, blijf zo doorgaan.
1: Superheld van K3 is deze week de

0: Goedemiddag, jongens.
1: Het is een goed idee, man.
2: Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.

0: is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo, wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes, groetjes Jasmijn.
5: Hallo, we zien bij Marissa en Sarah.
6: Kids Radio, heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30. Op zondag.

Groetjes, Feline.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool!